Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag. La, la, la, la. Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op...

Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de VBRO.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag. La, la, la, la. Dit is VBS.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Het gevangenispersoneel legt vanaf zondagavond het werk neer tot 11 september. Overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde en het gevangeniswezen heeft geen akkoord opgeleverd. De bonden klagen nog altijd over de overbevolking, personeelstekorten en problemen met de infrastructuur en veiligheid. De Verenigde Staten hebben opnieuw Iraanse doelen aangevallen tegen de Iraanse revolutionaire garde. Iran zegt dat daarbij ook dorpen bij de straat van Hormuz geraakt zijn. De Amerikanen noemen het een vergeldingsactie nadat Iran geprobeerd zou hebben schepen en Amerikaanse militairen aan te vallen. EU-landen moeten dringend meer luchtafweerraketten leveren aan Oekraïne. Dat zegt buitenlandcommissaris Kaja Kallas na overleg met de Europese defensieministers in Ierland. Ze vraagt onder meer om bijna vervallen Patriot-raketten aan Oekraïne te bezorgen of te verkopen. Maar concrete toezeggingen zijn er voorlopig niet. Kallas wil trouwens ook een taskforce om de Europese defensie te versterken. In de Verenigde Staten dreigen miljoenen kiezers hun stembiljet voor de tussentijdse verkiezingen niet op tijd te ontvangen. Volgens de Democraten heeft de Amerikaanse postdienst overhaast een nieuw systeem ingevoerd. Een klokkenluider vreest dat miljoenen Amerikanen hun stembiljet daardoor niet of te laat gaan krijgen. De minima zakken naar 13 graden en het is helder, daarna een zo goed als droge woensdag. Alleen het westen krijgt wat regen. Het is dan 23 graden.
1: Wel, zeg, zo goed gezind. Het
2: zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Ah, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op veranda-comfort.

Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de WBRO.

0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij twee mannen gedood en er zijn nog meerdere mensen gewond. Dat gebeurde op een industrieterrein. Getuigen in de buurt hoorden schoten en sloegen alarm. Daarop heeft de politie het gebied afgezet en ze is massaal gaan zoeken naar de plaats. Ze gaan ervan uit dat dader en slachtoffers elkaar kenden. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Die volgen na aanvallen van de VS gisteravond. Jordanië zegt dat het raketten uit de lucht heeft gehaald. In Irak waren daar ook drones bij. En de escalatie zorgt opnieuw voor stijgende energieprijzen. De Europese gasprijs staat op het hoogste niveau in 3 jaar tijd. Meer dan €74 voor een megawattuur. Ook de olieprijs blijft stijgen. De oorlog verstoort de aanvoer van olie en gas vanuit de Perzische Golf. Europa krijgt zijn gasvoorraden daardoor maar moeilijk aangevuld, net voor de start van het stookseizoen. Door verstrengde regels sinds begin dit jaar komen er minder arbeidsmigranten naar Vlaanderen. Dat schrijft de Tijd. Het is voor werkgevers nu duurder om mensen van buiten de Europese Unie aan te werven. En de voorwaarden zijn ook aangepast. Laaggeschoolden mogen hier alleen nog aan de slag voor seizoensarbeid, zoals in land- en tuinbouw. De Noorse koningin Mette Marit is gisteren korte tijd opgenomen in het ziekenhuis voor complicaties door haar longtransplantatie. Ze was gisteren niet bij de eetaflegging van haar man, koning Haakon. Die heeft zijn vrouw zelf met de auto opgehaald in het ziekenhuis. Het blijft zo goed als droog vandaag. In het westen is wat regen mogelijk langs de Franse grens. Het is 23 graden. De komende dagen zijn wat wisselvallig. Het weekend kondigt zich licht zomers aan.

0: WBRO.
1: Je praat groot, je speelt het hard.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vooruitzichten voor de komende dagen? Ja, die zien er eigenlijk best wel redelijk uit, laat het toch zo noemen. Het is een beetje een mix van alles en nog wat. Als we het dag per dag bekijken, zien we dat woensdag een beetje de betere dag lijkt te kunnen worden van de week. Hoewel, ja, de bewolking neemt wel toe, maar het blijft grotendeels of volledig droog. Je kunt nooit helemaal uitsluiten dat er hier of daar toch nog een bui opduikt. Maar die kans lijkt toch voor woensdag een stuk kleiner geworden te zijn. Temperaturen vooraan de 20 graden. Naar het eind van de dag toe neemt de bewolking toe. Op nadering van de storing die in de nacht naar donderdag gaat passeren en donderdag overdag, dan zijn er duidelijk weer meer wolken en kan er hier en daar wat lichte regen of een bui aan te pas komen. Maar geen grote hoeveelheden. Vrijdag, zaterdag, zondag, meestal droog. Een bui is mogelijk. Sluit het nooit helemaal uit, want het is licht onstabiel, maar meestal is het droog. Laat ons zeggen dat de droge perioden overheersen en dat de temperaturen zich

0: voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Oh, echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot -70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij 2 mannen gedood en er zijn nog meerdere mensen gewond. Dat gebeurde op een industrieterrein. Getuigen in de buurt hoorden schoten en sloegen alarm. Daarop heeft de politie het gebied afgezet en ze is massaal gaan zoeken naar de plaats. Ze gaan ervan uit dat dader en slachtoffers elkaar kenden. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Die volgen na aanvallen van de VS gisteravond. Jordanië zegt dat het raketten uit de lucht heeft gehaald. In Irak waren daar ook drones bij. En de escalatie zorgt opnieuw voor stijgende energieprijzen. De Europese gasprijs staat op het hoogste niveau in 3 jaar tijd. Meer dan €74 voor een megawattuur. Ook de olieprijs blijft stijgen. De oorlog verstoort de aanvoer van olie en gas vanuit de Perzische Golf. Europa krijgt zijn gasvoorraden daardoor maar moeilijk aangevuld. Net voor de start van het stookseizoen. Door verstrengde regels sinds begin dit jaar komen er minder arbeidsmigranten naar Vlaanderen. Dat schrijft de Tijd. Het is voor werkgevers nu duurder om mensen van buiten de Europese Unie aan te werven. En de voorwaarden zijn ook aangepast. Laaggeschoolden mogen hier alleen nog aan de slag voor seizoensarbeid, zoals in land- en tuinbouw. De Noorse koningin Mette Marit is gisteren korte tijd opgenomen in het ziekenhuis voor complicaties door haar longtransplantatie. Ze was gisteren niet bij de eedaflegging van haar man, koning Haakon. Die heeft zijn vrouw zelf met de auto opgehaald in het ziekenhuis. Het blijft zo goed als droog vandaag. In het westen is wat regen mogelijk langs de Franse grens. Het is 23 graden. De komende dagen zijn wat wisselvallig. Het weekend kondigt zich licht zomers aan.
4: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag. La, la, la, la. Dit

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij twee mannen gedood en er zijn nog meerdere mensen gewond. Dat gebeurde op een industrieterrein. Getuigen in de buurt hoorden schoten en sloegen alarm. Daarop heeft de politie het gebied afgezet en ze is massaal gaan zoeken naar de plaats. Ze gaan ervan uit dat dader en slachtoffers elkaar kenden. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Die volgen na aanvallen van de VS gisteravond. Jordanië zegt dat het raketten uit de lucht heeft gehaald. In Irak waren daar ook drones bij. En de escalatie zorgt opnieuw voor stijgende energieprijzen. De Europese gasprijs staat op het hoogste niveau in 3 jaar tijd. Meer dan €74 voor een megawattuur. Ook de olieprijs blijft stijgen. De oorlog verstoort de aanvoer van olie en gas vanuit de Perzische Golf. Europa krijgt zijn gasvoorraden daardoor maar moeilijk aangevuld, net voor de start van het stookseizoen. Door verstrengde regels sinds begin dit jaar komen er minder arbeidsmigranten naar Vlaanderen. Dat schrijft de Tijd. Het is voor werkgevers nu duurder om mensen van buiten de Europese Unie aan te werven. En de voorwaarden zijn ook aangepast. Laaggeschoolden mogen hier alleen nog aan de slag voor seizoensarbeid, zoals in land- en tuinbouw. De Noorse koningin Mette Marit is gisteren korte tijd opgenomen in het ziekenhuis voor complicaties door haar longtransplantatie. Ze was gisteren niet bij de eedaflegging van haar man, koning Haakon. Die heeft zijn vrouw zelf met de auto opgehaald in het ziekenhuis. Het blijft zo goed als droog vandaag. In het westen is wat regen mogelijk langs de Franse grens. Het is 23 graden. De komende dagen zijn wat wisselvallig. Het weekend kondigt zich licht zomers aan.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge heeft de raadkamer een Italiaan van 22 onder voorwaarden vrijgelaten in het onderzoek naar een poging tot doodslag. De man zou op 28 juni in Hostel Libeer, een Marokkaan van 41, met een mes verwond hebben. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, maar kon meteen weer naar huis. Van levensgevaar was dus geen sprake. De verdachte werd eerder aangehouden door de onderzoeksrechter, maar mag nu de gevangenis verlaten, mits het betalen van een borgsom van €10.000. Volgens zijn advocaat kampte de man met psychologische problemen die teruggaan tot zijn jeugd in Ethiopië. Er zal op korte termijn niets veranderen aan het afvalplan in Brugge. Dat gecontesteerde plan is sinds 1 juni in werking. Er is veel protest tegen, vooral omdat de restafvalzakken maar 1 keer om de 2 weken opgehaald worden. Schepen Frankie de Mon benadrukt dat bij de start niet alles perfect verliep, maar dat er intussen is bijgestuurd. Papier en karton worden om de 2 weken opgehaald. En dat geldt nu ook voor restafval op de containerparken. In Sint-Michiels en Sint-Pieters is dat al zo. Zeebrugge volgt binnenkort. Volgens de cijfers heeft 45% van de Brugse gezinnen een GFT-bakje. En wordt 124% meer GFT aangeboden. Tegelijk daalt het restafval met 20% en is er minder fout aangeboden afval. De oppositiepartijen hekelden het plan opnieuw tijdens de gemeenteraad van maandag. Er komt een mogelijkheid voor autobestuurders om toch nog weg te rijden van het zand als de zone autoluw is. Dat heeft burgemeester Dirk de Vouw aangekondigd op de gemeenteraad. In augustus 2025 werden liefst 2883 voertuigen geregistreerd, waarvan de bestuurder zonder het te beseffen de autoluwe zone aan de Zuidzandstraat binnenreed. De signalisatie blijkt onvoldoende duidelijk. 70% van de overtreders zijn Belgen, 30% is toerist. Probleem was vooral dat de autobestuurders geen kant uit konden, eenmaal ze het zand waren opgereden. Op de gemeenteraad kondigde burgemeester Dirk de Vouw een nieuwe totempaal met lichten aan, zoals in de Katelijnenstraat. Als auto's niet richting Zuidzandstraat mogen, springt het licht op rood. De paal komt ter hoogte van het concertgebouw. Wie dan nog doorrijdt, krijgt een gasboete. Wie niet doorrijdt, kan vanaf dan de U-turn nemen aan de busparking. De lijn vindt dat gevaarlijk, maar volgens de stad is er geen alternatief. De Sint-Pieters-Zuidstraat krijgt een totale make-over. Het Brugse stadsbestuur heeft de volledige heraanleg goedgekeurd. Goed voor een investering van €260.000. De straat wordt groener, veiliger en toekomstgericht. Het is een eerste concrete stap in de ontwikkeling van het Kaai-district, waar wonen, ondernemen, mobiliteit, klimaat en publieke ruimte als één geheel worden bekeken. Ruim 2030 vierkante meter verharding verdwijnt en wordt vervangen door bomen, groenzones, wadi's en waterdoorlatende materialen. Sluipverkeer wordt aangepakt met circulatiemaatregelen en knips, terwijl bewoners, handelaars en hulpdiensten bereikbaar blijven. Er komt een laad- en loszone, 23 fietsnietjes en een overzichtelijker domein voor voetgangers. Aan de Rond een Heertstraat ontstaat een nieuw buurtplein met terrasruimte. De Ventweg wordt een groene verblijfsruimte en 46 parkeerplaatsen blijven behouden. Vlakbij de Steenbruggebrug ligt sinds kort een nieuwe sensor in het water, geplaatst via het Europese project Blue for Green. Die meet continu zuurstof, temperatuur, zuurtegraad, troebelheid en zelfs blauwalgen in het water. Dat moet de stad helpen om sneller in te grijpen als de waterkwaliteit daalt. Dat is cruciaal na een zomer waarin de zwemzone aan het Sasplein amper 6 dagen open kon blijven door blauwalgen. Volgens schepen Frankie de Mon kunnen de metingen rechtstreeks gebruikt worden om de stuwen te sturen, zodat er minder water van mindere kwaliteit uit het kanaal de rijen binnenstroomt. De meetgegevens worden gekoppeld aan weersvoorspellingen, waardoor Bruggen voor een zware regenbui al gecontroleerd water kan afvoeren. De sensoren bewijzen nu al hun nut. Deze zomer wist de stad precies wanneer pas aangeplante bomen extra water nodig hadden. 10 keer in totaal. De test loopt minstens tot midden 2028.
1: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27.
3: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matineeshow met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
4: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
1: met ook zanger Maiko.

Matinee-show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee-show in de Bolzak 0471 82 52 62 of 050 78 83 33.

0: Goedemorgen luisteraar, wij zijn van wal gestoken met onze midweekse VBRO ontbijtshow. Het is inderdaad woensdag en je kreeg al het nieuws van 7 uur daarnet. Waarvoor een woordje van dank aan het adres van onze VBRO nieuwsredactie. Die redactie is er straks terug, omstreeks 19:30. Voor die tijd nog weerman Geert Naessens, kort en bondig met alles over het woensdagse weer. En onze Geert hoor je dan straks natuurlijk nog een keer terug, omstreeks 20:45. Een eerste keer met zijn iets uitgebreider ochtendweerbericht. Voor deze midweekse dag te beginnen uiteraard, maar je weet dat daarin ook de vooruitzichten van de volgende dagen aan bod komen. En ik zorg voor heel veel gezelligheid en leuke muziek in je ontbijtradio. Mijn naam is Frederik Thomas.
1: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go!

0: Jouw afspraak met het weekend. Op vrijdagavond als aperitief van 6 tot 8. En op zaterdagavond vanaf 9 uur present voor een geslaagd feestje. Het
1: WBRO. Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Het is vandaag iets koeler om de dag te beginnen. Maar veel koeler kun je het niet noemen, want we zitten toch weer aan een erg zachte 13 graden. Die 13 graden die gaat gemakkelijk richting 20 tot 22 overdag. Weer een erg zachte dag dus. Met daarbij eerst bredere opklaringen, maar gaandeweg zie je toch wel dat de bewolking verder en verder dichtschuift. Ook de wind neemt weer toe. Dat is ook weer een constante in het verhaal geworden. Die wind die blijft echt wel weer goed op het voorplan aanwezig uit een zuidwestelijke richting. En mogelijk dat er dan later vanmiddag aan zee of in het noordwesten toch al een eerste bui of wat lichte regen opduikt. Het zal niet veel voorstellen, maar ik kan het niet volledig uitsluiten. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij 2 mannen gedood en er zijn nog meerdere mensen gewond. Dat gebeurde op een industrieterrein. Getuigen in de buurt hoorden schoten en sloegen alarm. Daarop heeft de politie het gebied afgezet en ze is massaal gaan zoeken naar de plaats. Ze gaan ervan uit dat dader en slachtoffers elkaar kenden. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Die volgen na aanvallen van de VS gisteravond. Jordanië zegt dat het raketten uit de lucht heeft gehaald. In Irak waren daar ook drones bij. En de escalatie zorgt opnieuw voor stijgende energieprijzen. De Europese gasprijs staat op het hoogste niveau in 3 jaar tijd. Meer dan €74 voor een megawattuur. Ook de olieprijs blijft stijgen. De oorlog verstoort de aanvoer van olie en gas vanuit de Perzische Golf. Europa krijgt zijn gasvoorraden daardoor maar moeilijk aangevuld. Net voor de start van het stookseizoen. Door verstrengde regels sinds begin dit jaar komen er minder arbeidsmigranten naar Vlaanderen. Dat schrijft de Tijd. Het is voor werkgevers nu duurder om mensen van buiten de Europese Unie aan te werven. En de voorwaarden zijn ook aangepast. Laaggeschoolden mogen hier alleen nog aan de slag voor seizoensarbeid, zoals in land- en tuinbouw. De Noorse koningin Mette Marit is gisteren korte tijd opgenomen in het ziekenhuis voor complicaties door haar longtransplantatie. Ze was gisteren niet bij de eetaflegging van haar man, koning Haakon. Die heeft zijn vrouw zelf met de auto opgehaald in het ziekenhuis. Het blijft zo goed als droog vandaag. In het westen is wat regen mogelijk langs de Franse grens. Het is 23 graden. De komende dagen zijn wat wisselvallig. Het weekend kondigt zich licht zomers aan.
0: Brugge. Stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
2: Speciaal voor alleenstaanden, maar evengoed voor koppels, organiseert Muziekcafé De Toerist in Meulebeke op maandag 14 september Monday Thé Dansant. Het wordt een onvergetelijke dansnamiddag met speciale gasten en vooraf een overheerlijke lunch aan €35, drank inbegrepen. De DJ is Guy Broekhoven, bekend van Eclipse TV. Maandag 14 september vanaf 11 uur 's ochtends Monday Thé Dansant in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke. Reserveer via 0478 54 63 15. Zo ben je zeker van een mooie tafel met vrienden en kennissen. Mandate et Dansant voor singles en koppels gaat van start op maandag 14 september in Muziekcafé de Toerist in Meulen.

grote hit hadden ze ermee de afgelopen weken, bij uitbreiding maanden. Aaron Blommaert en Zoë Livet, tranen van goud in onze VBR ontbijtshow op deze tweede schooldag, deze tweede van september die zich aandient. Hopelijk ben je al wakker, luisteraar, want ja, het is een beetje een nieuw ritme vanaf vandaag, tenminste als je betrokken bent bij het nieuwe schooljaar van dicht of misschien van iets verder af. Kinderen, kleinkinderen die naar school moeten, die moeten gebracht worden, die moeten afgehaald worden, die te eten moeten krijgen, die begeleid moeten worden. Enfin, het hoort er allemaal weer bij, nu het nieuwe schooljaar van start gegaan is. En in wat voor weersomstandigheden gebeurt dat die eerste week van het nieuwe schooljaar? Dat weet natuurlijk Geert Naassen zometeen in zijn ochtendweerbabbel.

0: We zitten in een periode van lichte wisselvalligheid en voorlopig blijft dat zo. En laat ons eerlijk zijn, het heeft op veel plekken in de provincie al fors geregend de voorbije tijd. Maar dat is niet het einde van deze droogteperiode, want uiteindelijk gaat het telkens maar om buien. Het is geen gestructureerd regenachtig weer waar we mee te maken hebben. Het zijn buien. En ja, er zijn plekken die veel kregen, maar er zijn ook plaatsen waar het tot nu toe fors is tegengevallen. Dus ook die trend zet zich door met vandaag een zachte start van de dag. Uiteindelijk halen we weer gemakkelijk 20, 22 graden. Dat zijn warme temperaturen, laat ons daar toch maar even bij stilstaan. Die temperaturen die zijn niet meer zo extreem als deze zomer, maar het is absoluut niet koud en dat blijft ook zo de komende dagen. Vandaag dus die 20, 22 graden, weerbeeld dat wel wat aftakelt. Meer wolken gaandeweg de dag, meer wind ook vooral weer uit het zuidwesten. En die wind, ja, die zorgt toch ook telkens weer voor uitdroging. Dus wat dan is gevallen, ja, dat verdampt dan ook weer. Met misschien later vanmiddag een buitje in de kustregio, wie weet, maar veel zal dat allemaal niet zijn. Vanavond, vannacht bewolkt, storing die doortrekt, ook weer geen actieve. Wat gedruppel of een buitje, minima zacht, 17 graden alsof het niks is. En ook morgen veel wolken met zachte temperaturen, vooraan de 20 graden, maar wat gedruppel of een bui kan. Vrijdag zelfs nog warmer, gaan we naar 4, 25 graden. Ook weer met die buienkans, maar dat is allemaal maar lokaal en tijdelijk. En ook zaterdag een warme dag, minder warm dan, maxima vooraan de 20, maar ook dan kans op een enkele bui. Zondag zou het weer warmer kunnen worden, ook weer met een buienkans. Maar het gaat telkens maar om buien die hier en daar vallen en zeker niet overal. En op begin volgende week zou dat het weerbeeld worden.
1: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

Hij is deze week de VBRO-trotsplaat. Tenminste, hij heeft de VBRO-trotsplaat beet. Luc Steno met zijn gloednieuwe single Als de zon schijnt. Je kreeg hem meteen na het ochtendweerpraatje van en met Geert Nasens daarnet. Mocht je dat hebben gemist, straks doet hij het nog een keer over in de laatste rechte lijn van deze woensdagse VBRO-ontbijtshow.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij twee mannen gedood en er zijn nog meerdere mensen gewond. Dat gebeurde op een industrieterrein. Getuigen in de buurt hoorden schoten en sloegen alarm. Daarop heeft de politie het gebied afgezet en ze is massaal gaan zoeken naar de plaats. Ze gaan ervan uit dat dader en slachtoffers elkaar kenden. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Die volgen na aanvallen van de VS gisteravond. Jordanië zegt dat het raketten uit de lucht heeft gehaald. In Irak waren daar ook drones bij. En de escalatie zorgt opnieuw voor stijgende energieprijzen. De Europese gasprijs staat op het hoogste niveau in 3 jaar tijd. Meer dan €74 voor een megawattuur. Ook de olieprijs blijft stijgen. De oorlog verstoort de aanvoer van olie en gas vanuit de Perzische Golf. Europa krijgt zijn gasvoorraden daardoor maar moeilijk aangevuld, net voor de start van het stookseizoen. Door verstrengde regels sinds begin dit jaar komen er minder arbeidsmigranten naar Vlaanderen. Dat schrijft de Tijd. Het is voor werkgevers nu duurder om mensen van buiten de Europese Unie aan te werven. En de voorwaarden zijn ook aangepast. Laaggeschoolden mogen hier alleen nog aan de slag voor seizoensarbeid, zoals in land- en tuinbouw. De Noorse koningin Mette Marit is gisteren korte tijd opgenomen in het ziekenhuis voor complicaties door haar longtransplantatie. Ze was gisteren niet bij de eetaflegging van haar man, koning Haakon. Die heeft zijn vrouw zelf met de auto opgehaald in het ziekenhuis. Het blijft zo goed als droog vandaag. In het westen is wat regen mogelijk langs de Franse grens. Het is 23 graden. De komende dagen zijn wat wisselvallig. Het weekend kondigt zich licht zomers aan.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge heeft de raadkamer een Italiaan van 22 onder voorwaarden vrijgelaten in het onderzoek naar een poging tot doodslag. De man zou op 28 juni in Hostel Libère, een Marokkaan van 41, met een mes verwond hebben. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, maar kon meteen weer naar huis. Van levensgevaar was dus geen sprake. De verdachte werd eerder aangehouden door de onderzoeksrechter, maar mag nu de gevangenis verlaten, mits het betalen van een borgsom van €10.000. Volgens zijn advocaat kampte de man met psychologische problemen die teruggaan tot zijn jeugd in Ethiopië. Er zal op korte termijn niets veranderen aan het afvalplan in Brugge. Dat gecontesteerde plan is sinds 1 juni in werking. Er is veel protest tegen, vooral omdat de restafvalzakken maar 1 keer om de 2 weken opgehaald worden. Schepen Frankie de Mon benadrukt dat bij de start niet alles perfect verliep, maar dat er intussen is bijgestuurd. Papier en karton worden om de 2 weken opgehaald. En dat geldt nu ook voor restafval op de containerparken. In Sint-Michiels en Sint-Pieters is dat al zo. Zeebrugge volgt binnenkort. Volgens de cijfers heeft 45% van de Brugse gezinnen een GFT-bakje. En wordt 124% meer GFT aangeboden. Tegelijk daalt het restafval met 20% en is er minder fout aangeboden afval. De oppositiepartijen hekelden het plan opnieuw tijdens de gemeenteraad van maandag. Er komt een mogelijkheid voor autobestuurders om toch nog weg te rijden van het zand als de zone autoluw is. Dat heeft burgemeester Dirk de Vouw aangekondigd op de gemeenteraad. In augustus 2025 werden liefst 2883 voertuigen geregistreerd, waarvan de bestuurder zonder het te beseffen de autoluwe zone aan de Zuidzandstraat binnenreed. De signalisatie blijkt onvoldoende duidelijk. 70% van de overtreders zijn Belgen, 30% is toerist. Probleem was vooral dat de autobestuurders geen kant uit konden, eenmaal ze het zand waren opgereden. Op de gemeenteraad kondigde burgemeester Dirk de Vouw een nieuwe totempaal met lichten aan, zoals in de Katelijnenstraat. Als auto's niet richting Zuidzandstraat mogen, springt het licht op rood. De paal komt ter hoogte van het concertgebouw. Wie dan nog doorrijdt, krijgt een gasboete. Wie niet doorrijdt, kan vanaf dan de U-turn nemen aan de busparking. De lijn vindt dat gevaarlijk, maar volgens de stad is er geen alternatief. De Sint-Pieters-Zuidstraat krijgt een totale make-over. Het Brugse stadsbestuur heeft de volledige heraanleg goedgekeurd. Goed voor een investering van €260.000. De straat wordt groener, veiliger en toekomstgericht. Het is een eerste concrete stap in de ontwikkeling van het Kaai-district, waar wonen, ondernemen, mobiliteit, klimaat en publieke ruimte als één geheel worden bekeken. Ruim 2030 vierkante meter verharding verdwijnt en wordt vervangen door bomen, groenzones, wadi's en waterdoorlatende materialen. Sluipverkeer wordt aangepakt met circulatiemaatregelen en knips, terwijl bewoners, handelaars en hulpdiensten bereikbaar blijven. Er komt een laad- en loszone, 23 fietsnietjes en een overzichtelijker domein voor voetgangers. Aan de rond een Heertstraat ontstaat een nieuw buurtplein met terrasruimte. De Ventweg wordt een groene verblijfsruimte en 46 parkeerplaatsen blijven behouden. Vlakbij de Steenbruggebrug ligt sinds kort een nieuwe sensor in het water, geplaatst via het Europese project Blue for Green. Die meet continu zuurstof, temperatuur, zuurtegraad, troebelheid en zelfs blauwalgen in het water. Dat moet de stad helpen om sneller in te grijpen als de waterkwaliteit daalt. Dat is cruciaal na een zomer waarin de zwemzone aan het Sasplein amper 6 dagen open kon blijven door blauwalgen. Volgens schepen Frankie de Mon kunnen de metingen rechtstreeks gebruikt worden om de stuwen te sturen, zodat er minder water van mindere kwaliteit uit het kanaal de rijen binnenstroomt. De meetgegevens worden gekoppeld aan weersvoorspellingen, waardoor Brugge voor een zware regenbui al gecontroleerd water kan afvoeren. De sensoren bewijzen nu al hun nut. Deze zomer wist de stad precies wanneer pas aangeplante bomen extra water nodig hadden. 10 keer in totaal. De test loopt minstens tot midden 2028.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
4: Ik ga je iets vertellen dat je dag misschien nog beter maakt. Je moet niet langer Vlaanderen doorkruisen voor een auto, want Cardoen zit opnieuw in Brugge. Meer dan 1000 auto's aan de laagste prijs. En een tasse koffie staat al gereed. Kom maar binnen. Cardoen Brugge. Pattoekenweg 96.
5: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum.

Kroeg Café Du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96.

tweede gedeelte van onze woensdagse VBRO ontbijtshow. We zijn het daarnet begonnen met het nieuws van achten. Ja, en zo gaat het om het half uur verder met ochtendnieuws in onze VBRO ontbijtshow. Volgende keer dus om 8:30. En afronden doen we dan natuurlijk ook nog een keer met een update van ons morgennieuws om 9:00. En weerman Geert Nasens, die hoor je uitgebreid straks in de laatste rechte lijn, tegenaan de laatste rechte lijn van deze woensdagse ontbijtshow, omstreeks 9:15. Kan je zo lang niet wachten. Kort en bondig, voor het 8:30 journaal is hij ook nog een keer aanzet met het weer voor deze woensdag.

0: Alweer richting het weerbericht. Het komt eraan over weinige ogenblikken in deze ontbijtshow met weerman Geert Nasens.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen. Geert Nasens
2: weerbericht. Het is vandaag iets koeler om de dag te beginnen, maar veel koeler kun je het niet noemen, want we zitten toch weer aan een erg zachte 13 graden. Die 13 graden die gaat gemakkelijk richting 20 tot 22 overdag. Weer een erg zachte dag dus, met daarbij eerst bredere opklaringen, maar gaandeweg zie je toch wel dat de bewolking verder en verder dichtschuift. Ook de wind neemt weer toe, dat is ook weer een constante in het verhaal geworden. Die wind die blijft echt wel weer goed op het voorplan aanwezig uit een zuidwestelijke richting. En mogelijk dat er dan later vanmiddag aan zee of in het noordwesten toch al een eerste bui of wat lichte regen opduikt. Het zal niet veel voorstellen, maar ik kan het niet volledig uitsluiten. Dit is Geert Nasens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Vroeger werd de mensheid gewekt door een kraaiende haan. Later door een oorverdovende, vervelende wekker. Of door een irritante wekkerradio die enorm stoort. Maar gelukkig is er nu de VBRO Ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de VBRO. Na, na, na,
1: na. Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee-show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
2: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
1: met ook zanger Maiko, Corrie.

0: matinee show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee show in de Bolzak 0471 82 52 62 of 050 78 83 33.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse autonome bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
2: In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij twee mannen gedood en er zijn nog meerdere mensen gewond. Dat gebeurde op een industrieterrein. Getuigen in de buurt hoorden schoten en sloegen alarm. Daarop heeft de politie het gebied afgezet en ze is massaal gaan zoeken naar de plaats. Ze gaan ervan uit dat dader en slachtoffers elkaar kenden. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Die volgen na aanvallen van de VS gisteravond. Jordanië zegt dat het raketten uit de lucht heeft gehaald. In Irak waren daar ook drones bij. En de escalatie zorgt opnieuw voor stijgende energieprijzen. De Europese gasprijs staat op het hoogste niveau in 3 jaar tijd. Meer dan €74 voor een megawattuur. Ook de olieprijs blijft stijgen. De oorlog verstoort de aanvoer van olie en gas vanuit de Perzische Golf. Europa krijgt zijn gasvoorraden daardoor maar moeilijk aangevuld. Net voor de start van het stookseizoen. Door verstrengde regels sinds begin dit jaar komen er minder arbeidsmigranten naar Vlaanderen. Dat schrijft de Tijd. Het is voor werkgevers nu duurder om mensen van buiten de Europese Unie aan te werven. En de voorwaarden zijn ook aangepast. Laaggeschoolden mogen hier alleen nog aan de slag voor seizoensarbeid, zoals in land- en tuinbouw. De Noorse koningin Mette Marit is gisteren korte tijd opgenomen in het ziekenhuis voor complicaties door haar longtransplantatie. Ze was gisteren niet bij de eetaflegging van haar man, koning Haakon. Die heeft zijn vrouw zelf met de auto opgehaald in het ziekenhuis. Het blijft zo goed als droog vandaag. In het westen is wat regen mogelijk langs de Franse grens. Het is 23 graden. De komende dagen zijn wat wisselvallig. Het weekend kondigt zich licht zomers aan.
3: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
4: Fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, OC Mandelroos, Gemeenteplein 1 te Oosterozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel. Met Freek

0: En natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, OC Mandelroos te Oosterozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Feestzaal Tigal.

0: altijd goed gezind.
1: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer met lekker eten en live entertainment.

0: Reservatieverloop uitsluitend telefonisch via 056 77 58 05.
1: Voor 25 jaar Etropal Shows in Lauwe. Met Willy Sommers en Jaco Ricardo in Festival Pigalle.

We zitten in een periode van lichte wisselvalligheid en voorlopig blijft dat zo. En laat ons eerlijk zijn, het heeft op veel plekken in de provincie al fors geregend de voorbije tijd. Maar dat is niet het einde van deze droogteperiode, want uiteindelijk gaat het telkens maar om buien. Het is geen gestructureerd regenachtig weer waar we mee te maken hebben. Het zijn buien. En ja, er zijn plekken die veel kregen, maar er zijn ook plaatsen waar het tot nu toe fors is tegengevallen. Dus ook die trend zet zich door met vandaag een zachte start van de dag. Uiteindelijk halen we weer gemakkelijk 20, 22 graden. Dat zijn warme temperaturen. Laat ons daar toch maar even mee stilstaan. Die temperaturen die zijn niet meer zo extreem als deze zomer, maar het is absoluut niet koud en dat blijft ook zo de komende dagen. Vandaag dus die 20, 22 graden. Weerbeeld dat wel wat aftakelt. Meer wolken gaandeweg de dag. Meer wind ook vooral weer uit het zuidwesten. En die wind, ja, die zorgt toch ook telkens weer voor uitdroging. Dus wat dan is gevallen, ja, dat verdampt dan ook weer. Met misschien later vanmiddag een buitje in de kustregio. Wie weet, maar veel zal dat allemaal niet zijn. Vanavond, vannacht bewolkt. Storing die doortrekt, ook weer geen actieve. Wat gedruppel of een buitje. Minima zacht. 17 graden alsof het niks is. En ook morgen veel wolken met zachte temperaturen. Vooraan de 20 graden, maar wat gedruppel of een bui kan. Vrijdag zelfs nog warmer, gaan we naar 4, 25 graden. Ook weer met die buienkans, maar dat is allemaal maar lokaal en tijdelijk. En ook zaterdag een warme dag, minder warm dan, maxima vooraan de 20, maar ook dan kans op een enkele bui. Zondag zou het weer warmer kunnen worden, ook weer met een buienkans. Maar het gaat telkens maar om buien die hier en daar vallen en zeker niet overal. En ook begin volgende week zou dat het weerbeeld worden.

0: Dat is een lieveling van de VBRO. Luisteraar, ook in Vlaanderen geniet hij een enorme populariteit. Deze Nederlandse volkszanger Jannes. En getuige daarvan zijn vele liveconcerten, waarop ook vele tientallen, misschien zelfs honderden mensen uit Vlaanderen aanwezig zijn. Dat was nog een keer Jannes met een liedje van inmiddels ook alweer 8 jaar geleden. Meteen na de Nolan Sisters. En zo zitten we helemaal in de start van deze woensdagse VBRO ontbijtshow. Fijne dag.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Belgen zijn langer onderweg naar het werk dan de meeste andere Europeanen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van SD-Works. Gemiddeld spenderen we 61 minuten per dag aan ons woon-werkverkeer. In Europa is dat gemiddeld 48 minuten. We wonen ook opvallend ver van onze werkplek, gemiddeld 32 kilometer. 1 op de 7 Belgen legt zelfs elke dag 120 kilometer af. Dat heeft onder meer te maken met de files, maar ook met onze woongewoonte. Zo kopen we vaker een huis en blijven we daar wonen als we van job veranderen. De federale regering begint aan een nieuwe, bijzonder moeilijke begrotingsronde. Ze moet 10 miljard euro besparen. Premier De Wever heeft al verschillende maatregelen naar voren geschoven, maar er is nog lang geen akkoord. De 5 coalitiepartijen moeten dus op zoek naar een compromis. De Wever waarschuwt alvast dat iedereen de besparingen zal voelen. De Duitse maatregelen tegen Rusland zijn een grote vergissing, dat zegt de Russische president Poetin. Duitsland heeft Rusland officieel verantwoordelijk gesteld voor een drone met explosieven die vorige maand gevonden werd op de luchthaven van Leipzig bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Maar volgens Poetin is er geen enkel bewijs voor die beschuldiging. Duitsland sluit onder meer het Russische consulaat-generaal in Bonn. De NAVO en de Europese Commissie staan achter Duitsland. Ook in ons land is de Russische ambassadeur ontboden. We krijgen wisselend bewolkt weer aan zee en in het noorden.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

kom niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor beste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
2: Uit je regio.
3: In Brugge heeft de raadkamer een Italiaan van 22 onder voorwaarden vrijgelaten in het onderzoek naar een poging tot doodslag. De man zou op 28 juni in Hostel Libeer, een Marokkaan van 41, met een mes verwond hebben. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, maar kon meteen weer naar huis. Van levensgevaar was dus geen sprake. De verdachte werd eerder aangehouden door de onderzoeksrechter, maar mag nu de gevangenis verlaten, mits het betalen van een borgsom van 10.000 euro. Volgens zijn advocaat kampte de man met psychologische problemen die teruggaan tot zijn jeugd in Ethiopië. Er zal op korte termijn niets veranderen aan het afvalplan in Brugge. Dat gecontesteerde plan is sinds 1 juni in werking. Er is veel protest tegen, vooral omdat de restafvalzakken maar één keer om de twee weken opgehaald worden. Schepen Frankie de Mon benadrukt dat bij de start niet alles perfect verliep, maar dat er intussen is bijgestuurd. Papier en karton worden om de twee weken opgehaald. En dat geldt nu ook voor restafval op de containerparken. In Sint-Michiels en Sint-Pieters is dat al zo. Zeebrugge volgt binnenkort. Volgens de cijfers heeft 45% van de Brugse gezinnen een GFT-bakje. En wordt 124% meer GFT aangeboden. Tegelijk daalt het restafval met 20% en is er minder fout aangeboden afval. De oppositiepartijen hekelden het plan opnieuw tijdens de gemeenteraad van maandag. Er komt een mogelijkheid voor autobestuurders om toch nog weg te rijden van het zand als de zone autoluw is. Dat heeft burgemeester Dirk de Vouw aangekondigd op de gemeenteraad. In augustus 2025 werden liefst 2883 voertuigen geregistreerd, waarvan de bestuurder zonder het te beseffen de autoluwe zone aan de Zuidzandstraat binnenreed. De signalisatie blijkt onvoldoende duidelijk. 70% van de overtreders zijn Belgen, 30% is toerist. Probleem was vooral dat de autobestuurders geen kant uit konden, eenmaal ze het zand waren opgereden. Op de gemeenteraad kondigde burgemeester Dirk de Vouw een nieuwe totempaal met lichten aan, zoals in de Katelijnenstraat. Als auto's niet richting Zuidzandstraat mogen, springt het licht op rood. De paal komt ter hoogte van het concertgebouw. Wie dan nog doorrijdt, krijgt een gasboete. Wie niet doorrijdt, kan vanaf dan de U-turn nemen aan de busparking. De lijn vindt dat gevaarlijk, maar volgens de stad is er geen alternatief. De Sint-Pieters-Zuidstraat krijgt een totale make-over. Het Brugse stadsbestuur heeft de volledige heraanleg goedgekeurd. Goed voor een investering van 260.000 euro. De straat wordt groener, veiliger en toekomstgericht. Het is een eerste concrete stap in de ontwikkeling van het Kaai-district, waar wonen, ondernemen, mobiliteit, klimaat en publieke ruimte als één geheel worden bekeken. Ruim 2030 vierkante meter verharding verdwijnt en wordt vervangen door bomen, groenzones, wadi's en waterdoorlatende materialen. Sluipverkeer wordt aangepakt met circulatiemaatregelen en knips, terwijl bewoners, handelaars en hulpdiensten bereikbaar blijven. Er komt een laad- en loszone, 23 fietsnietjes en een overzichtelijker domein voor voetgangers. Aan de Rond- en Heertstraat ontstaat een nieuw buurtplein met terrasruimte. De Ventweg wordt een groene verblijfsruimte en 46 parkeerplaatsen blijven behouden. Vlakbij de Steenbruggenbrug ligt sinds kort een nieuwe sensor in het water, geplaatst via het Europese project Blue for Green. Die meet continu zuurstof, temperatuur, zuurtegraad, troebelheid en zelfs blauwalgen in het water. Dat moet de stad helpen om sneller in te grijpen als de waterkwaliteit daalt. Dat is cruciaal na een zomer waarin de zwemzone aan het Sasplein amper 6 dagen open kon blijven door blauwalgen. Volgens schepen Frankie de Mon kunnen de metingen rechtstreeks gebruikt worden om de stuwen te sturen, zodat er minder water van mindere kwaliteit uit het kanaal de rijen binnenstroomt. De meetgegevens worden gekoppeld aan weersvoorspellingen, waardoor Brugge voor een zware regenbui al gecontroleerd water kan afvoeren. De sensoren bewijzen nu al hun nut. Deze zomer wist de stad precies wanneer pas aangeplante bomen extra water nodig hadden. 10 keer in totaal. De test loopt minstens tot midden 2028.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
4: Ik ga je iets vertellen dat je dag misschien nog beter maakt. Je moet niet langer Vlaanderen doorkruisen voor nog een auto, want Cardoen zit opnieuw in Brugge. Meer dan 1000 auto's aan de laagste prijs. En een tasse koffie staat al gereed. Kom maar binnen. Cardoen Brugge, Pathoekenweg 96.
1: Dit

Lieve Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

0: Belgen zijn langer onderweg naar het werk dan de meeste andere Europeanen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van SD Works. Gemiddeld spenderen we 61 minuten per dag aan ons woon-werkverkeer. In Europa is dat gemiddeld 48 minuten. We wonen ook opvallend ver van onze werkplek, gemiddeld 32 kilometer. 1 op de 7 Belgen legt zelfs elke dag 120 kilometer af. Dat heeft onder meer te maken met de files, maar ook met onze woongewoonten. Zo kopen we vaker een huis en blijven we daar wonen als we van job veranderen. De federale regering begint aan een nieuwe, bijzonder moeilijke begrotingsronde. Ze moet 10 miljard euro besparen. Premier De Wever heeft al verschillende maatregelen naar voren geschoven, maar er is nog lang geen akkoord. De 5 coalitiepartijen moeten dus op zoek naar een compromis. De Wever waarschuwt alvast dat iedereen de besparingen zal voelen. De Duitse maatregelen tegen Rusland zijn een grote vergissing, dat zegt de Russische president Poetin. Duitsland heeft Rusland officieel verantwoordelijk gesteld voor een drone met explosieven die vorige maand gevonden werd op de luchthaven van Leipzig bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Maar volgens Poetin is er geen enkel bewijs voor die beschuldiging. Duitsland sluit onder meer het Russische consulaat-generaal in Bonn. De NAVO en de Europese Commissie staan achter Duitsland. Ook in ons land is de Russische ambassadeur ontboden. Elise Mertens is goed begonnen aan de US Open. Ze heeft zich geplaatst voor de tweede ronde na winst tegen een Spaanse speelster. Mertens won met 2 keer 6-4. Het is al haar 11e deelname aan het toernooi. In 2019 en 2020 haalde ze de kwartfinales. We krijgen wisselend bewolkt weer. Aan zee en in het noorden van het land is er kans op een bui. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen wordt het grijs en valt er af en toe wat lichte regen. We halen dan een graad of 24.
1: Nieuws uit je regio.
2: In het centrum van Kortemark is gisteren namiddag een buitenbrand ontstaan en dat op de koer achter een flatgebouw. 2 uur nadat iemand er onkruid had verbrand, vatte de houten omheining vuur. Een buur kon de brand blussen met een tuinslang nog voor de brandweer ter plaatse was. De spuitgasten hoefden enkel nog een controle uit te voeren. Zondagavond rond 6:30 is een 38-jarige man uit Torhout gewond geraakt nadat hij met zijn elektrische step ten val kwam in de Kortemarkstraat in Torhout. Hoe hij ten val kwam is niet meteen duidelijk. Het slachtoffer werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Zaterdagavond had de politie in de zone Grenslei een actie gericht tegen fietsdieven. En dat naar aanleiding van een reeks fietsdiefstallen in de regio. Rond 7:30 s'avonds was het prijs. Agenten konden in Wevelgem 2 fietsdieven op heterdaad betrappen. Het duo die eerder al in Kortrijk actief was, sprong in een bestelwagen en nam de vlucht. Na een wilde achtervolging kon de bestelwagen, die volgeladen was met gestolen fietsen en steps, klemgereden worden. De 2 verdachten konden gearresteerd worden en zijn intussen door de onderzoeksrechter aangehouden. En in de Vrijgeweedstraat in Lichtervelde werden gisteravond 18 bidons aangetroffen. De politie vreesde even dat het zou gaan om drugsafval, maar uiteindelijk bleek het om motorolie en koelvloeistof te gaan. Wie het goedje er heeft achtergelaten is niet duidelijk. Er loopt een onderzoek.
1: Feestzaal Pigalle.

0: altijd goed gezind.
1: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pikal graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer met lekker eten en live entertainment.

0: De telefonisch via 056 77 5805.
1: Voor 25 jaar Etropal Shows in Lauwen. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo in Festzaal Pigalle.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: De VBRO Matinee-show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in Feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn

En ook nog van de partij, Kurt Krabbe. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Ja, ja, de liefde heeft weer toegeslagen. Zeker bij Jurgen Lenz, want hij heeft een nieuwe liefde. En zeg nu zelf, wat is er mooier dan verliefd worden, hè? Het is ook een beetje gevaarlijk, hè? Welkom in onze koffietijd van vandaag, 2 september. Dat ruikt al een beetje anders, hè? Ik vermoed dat de kindjes ook alweer, ja, gewend zijn van naar school te moeten trekken 's morgens en de boterhammetjes opeten 's middags en dan terug naar huis rond 4 uur. Allee, ik hoop dat alles een beetje gestroomlijnd verloopt. Eddie Govert is mijn naam. Ik heet je welkom bij VBRO. En we gaan erin vliegen met Jordi van den Boer. Loterij, daar gaan we.

Drie sympathieke habbers die op het podium heel wat ambiance brengen. Dat zijn natuurlijk de Romeo's. Met hun nieuwe plaat, Ik zag jou maar even. En we gaan een beetje Zuiders temperament in dit programma brengen met Jan Smit. Boom, boom, bailando.

0: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
1: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
0: met ook zanger Maiko, Corine.

0: Matinee show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee show in de Bolzak 0471 82 52 62 of 050 78 83 33.
1: Wel, zeg, zo goed gezien. Het
2: zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Oh, echt?
1: Ja, tuurlijk.
2: Veranda comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Het is vandaag weer een erg zachte dag dus. Met daarbij ja, eerst bredere opklaringen. Maar gaandeweg zie je toch wel dat de bewolking verder en verder dichtschuift. Ook de wind neemt weer toe. Dat is ook weer een constante in het verhaal geworden. Die wind die blijft echt wel weer goed op het voorplan aanwezig uit een zuidwestelijke richting. En mogelijk dat er dan later vanmiddag aan zee of in het noordwesten toch al een eerste bui of wat lichte regen opduikt. Het zal niet veel voorstellen, maar ik kan het niet volledig uitsluiten. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
7: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
8: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapellenfestival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
9: Speciaal voor alleenstaanden, maar evengoed voor koppels, organiseert Muziekcafé de Toerist in Meulebeke op maandag 14 september Monday Thé Dansant. Het wordt een onvergetelijke dansnamiddag met speciale gasten en vooraf een overheerlijke lunch aan €35, drank inbegrepen. De DJ is Guy Broekhoven, bekend van Eclipse TV. Maandag 14 september vanaf 11 uur 's ochtends Monday Thé Dansant in Muziekcafé de Toerist in Meulebeke. Reserveer via 0478 054 63 15. Zo ben je zeker van een mooie tafel met vrienden en kennissen. Monday Tea Dansant voor singles en koppels gaat van start op maandag 14 september in Muziekcafé de Toerist in Meulebeke vanaf 11 uur 's ochtends.
10: Dit is VBR.

0: Ja.
1: Emma Heesters, met haar hartenbreker, haar nieuwe single. Het is te hopen dat ze het niet over mij heeft, hè, want ik ben helemaal geen hartenbreker. En waar we ook onze tanden in zetten vandaag, dat is onze rubriek met Nonkel Erik. Lachen is plezant. Daar komt-ie.

0: Luisteraar, hier zijn we weer. Onkel Erik zegt met een nieuwe editie van de Boptrommel, waarin de luisteraars me bellen natuurlijk voor een mopje te vertellen en ons programma hier in ons rubriekje. En de telefoon staat niet stil, zeg. We zijn razend populair, geloof ik, hier met ons moppetrommeltje. Wat ik lust er wie dat er aan de lijn hangt, hè? Hallo.
1: Hallo, onkel Erik. Danik Sors hier.
0: Ah, het is Danik Sors.
1: Ja. Weet dat zo zit met de binnenhoor is, en rap ik heb aan.
0: Ja, ja, ja.
1: Je weet dat ik normaal niet mijn baan van u, hè?
0: Ja, ja, een strenge vrouw, wat je wist, zeg.
1: Ja, en wel. Ik heb weer jij woord voor bij de café de welkom.
0: Allee, Sors, vertel dat, bovee.
1: Maar ja, het was aan de ding, het was keer een hoer, alleen een prostituee.
0: Ja.
1: En ze kwam dan aan de nevelpoorten. En ze klopt. En Petrus doet open en ja, wie zie je wat hij hier vroeger gedaan? En wel, ze dacht ik zo zit. Ik word ik vroeger ding, prostituee. Ja, maar zeg, ga je niet binnen mogen hier, hè? Dat gaat niet teuren. Ah ja, zei ze, weet je wat je doet, zijn, zet je daar een beetje op dat bankje. Ze zet je hier op dat bankje te blaten en dan een keer, 5 minuten later komt er een noodventje voorbij met een hele grote zoete zak, heb ze ik. Hij zei, was hij hier, wat is helder dan, was hij aan het blaten? En ze zei, ja, gewoon ik vroeger hoe ik moet ik nu niet binnen in de hemel. Ah ja, ik zei, gewoon kijk in mijn leven maar, kijk kleren maar. Dus dan kan ik hier een hele hoop kleren mee in die zak.
0: Oei.
1: Ik zei, weet je wat we gaan doen? We gaan die kleren eruit halen. Ik knip hier in die zak. En kon ik jou net mijn rek pakken, maar je hoopt er wat binnen mee. Weet je dat niet zien? Zo gezegd, zo gedaan. Ze knip hier in die zak. De kleermaar pakt die zak, heb ze rek. Hij klopt aan de poort. Hij zegt, Petrus, zijn ik hier weer van naar de hemel te gaan? Ja, zei Petrus, wie zie je wat hij vroeger gedaan? Hij zegt, zijn ik Roger. Ik word ik in dit kleermaar. Ah, ja, dat is een zwaar beroep, zegt Petrus. Ja, ga je maar binnen. En wij staan binnenhouden, zegt Petrus, wat zit er in die zak? Zegt die kleermaar, een oude naaimachine.
0: Oh, ja, ja. Oh, ja, naaimachine. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Een naaimachine, ja, dat we doen, hè. Hoe kleer ik?
0: Ja, het is goed, Sors. Het is een goed, hè. Het is weer hier met een pikant randje, dan, geloof
1: ja,
0: ik.
1: Ja, alleen goeie luid, mijn jongen. Voordat ze tussenkomt, was ze razende ook behalen. Je weet dat niet.
0: Ja, ja, ja, ik verstaat. Voordat ze tussenkomt, ja, maar dan...
1: Ja, ik... alle beste, maat.
0: Ja, ah. Dag, Sors. Voilà, zijn. Dat was Danik Sors, zeg. Vaste klant hier in de moppetrommel. Met alweer een mopje. Goed, luisteraar, tot de volgende keer weer.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Belgen zijn langer onderweg naar het werk dan de meeste andere Europeanen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van SD Works. Gemiddeld spenderen we 61 minuten per dag aan ons woon-werkverkeer. In Europa is dat gemiddeld 48 minuten. We wonen ook opvallend ver van onze werkplek, gemiddeld 32 kilometer. 1 op de 7 Belgen legt zelfs elke dag 120 kilometer af. Dat heeft onder meer te maken met de files, maar ook met onze woongewoonten. Zo kopen we vaker een huis en blijven we daar wonen als we van job veranderen. De federale regering begint aan een nieuwe, bijzonder moeilijke begrotingsronde. Ze moet 10 miljard euro besparen. Premier De Wever heeft al verschillende maatregelen naar voren geschoven, maar er is nog lang geen akkoord. De 5 coalitiepartijen moeten dus op zoek naar een compromis. De Wever waarschuwt alvast dat iedereen de besparingen zal voelen. De Duitse maatregelen tegen Rusland zijn een grote vergissing, dat zegt de Russische president Poetin. Duitsland heeft Rusland officieel verantwoordelijk gesteld voor een drone met explosieven die vorige maand gevonden werd op de luchthaven van Leipzig bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Maar volgens Poetin is er geen enkel bewijs voor die beschuldiging. Duitsland sluit onder meer het Russische consulaat-generaal in Bonn. De NAVO en de Europese Commissie staan achter Duitsland. Ook in ons land is de Russische ambassadeur ontboden. Elise Mertens is goed begonnen aan de US Open. Ze heeft zich geplaatst voor de tweede ronde na winst tegen een Spaanse speelster. Mertens won met 2x6-4. Het is al haar 11e deelname aan het toernooi. In 2019 en 2020 haalde ze de kwartfinales. We krijgen wisselend bewolkt weer. Aan zee en in het noorden van het land is er kans op een bui. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen wordt het grijs en valt er af en toe wat lichte regen. We halen dan een graad of 24.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
2: Fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, OC Mandelroos. Gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel. Met Freek van

0: natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, OC Mandelroos te Oosterozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

Ons tweede gedeelte van de koffietijd. Dat zijn we goed begonnen met twee kleppers. Norbert met liedje voor Marianne en Marco de Hollander in die zomernacht. Dat zal ik wel geloven natuurlijk. Welkom bij VBRO. Eddy Govert is mijn naam. We gaan nog door tot 12 uur. En Amarilly Stemmerman en Nol Havens die hadden in 2019 een mooie single bij elkaar gezongen. Omdat het niet anders kan. En hier zijn ze opnieuw.

Mooie herinneringen aan Jo Leemans uit de jaren 60. Een ouwertje dus, tulpen uit Amsterdam. Maar dat had je al begrepen natuurlijk, hè? En we zijn ook alweer toe, ook op ons dag vandaag, 2 september... voor onze Vlaamse artiest van de dag. En ik koos voor één keertje, enfin niet voor één keertje... want we doen dat nog vaker natuurlijk, voor een instrumentist. En ik koos meer bepaald voor een accordeonist. Dus niet aan het zingen, maar wel aan het spelen op zijn instrument. Ik koos voor Régis Vitze. En dat is een bekende naam, vooral in de grensstreek met Frankrijk. Hij woont daar in de streek van Rekken of Meene. Ik kan het niet zo precies zeggen. Maar ik heb de man een paar keer ontmoet. Een hele joviale man die zijn carrière zowat begon onder de vleugels van Albert Hennebel. Ook al zo'n bekende naam in de accordeonwereld. Maar hij ontwikkelde zichzelf tot een fijne accordeonist. Schreef ook liedjes zelf en ook in samenwerking met Albert Hennebel. Maar hij bracht ook zijn plaatjes uit bij ons. En zo één van die singeltjes, dat wil ik je zeker laten horen. Geniet van Régis Vitze en de Web is Dance.

0: Een chic idee, dat heb ik toen gelachen. Om niet te zeggen gebroed.
1: De rode duivels gaan naar Mexico.
2: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
3: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
2: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
4: Bonjour, mademoiselle.
5: Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
2: Zondagmorgen van 8 tot 10. Op zijn zondags.
4: Merci beaucoup.
6: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge, inclusief een bezoek aan het Biermuseum.

0: Kroeg Café Du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn op

0: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Belgen zijn langer onderweg naar het werk dan de meeste andere Europeanen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van SD Works. Gemiddeld spenderen we 61 minuten per dag aan ons woon-werkverkeer. In Europa is dat gemiddeld 48 minuten. We wonen ook opvallend ver van onze werkplek, gemiddeld 32 kilometer. 1 op de 7 Belgen legt zelfs elke dag 120 kilometer af. Dat heeft onder meer te maken met de files, maar ook met onze woongewoonten. Zo kopen we vaker een huis en blijven we daar wonen als we van job veranderen. De federale regering begint aan een nieuwe, bijzonder moeilijke begrotingsronde. Ze moet 10 miljard euro besparen. Premier De Wever heeft al verschillende maatregelen naar voren geschoven, maar er is nog lang geen akkoord. De 5 coalitiepartijen moeten dus op zoek naar een compromis. De Wever waarschuwt alvast dat iedereen de besparingen zal voelen. De Duitse maatregelen tegen Rusland zijn een grote vergissing, dat zegt de Russische president Poetin. Duitsland heeft Rusland officieel verantwoordelijk gesteld voor een drone met explosieven die vorige maand gevonden werd op de luchthaven van Leipzig bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Maar volgens Poetin is er geen enkel bewijs voor die beschuldiging. Duitsland sluit onder meer het Russische consulaat-generaal in Bonn. De NAVO en de Europese Commissie staan achter Duitsland. Ook in ons land is de Russische ambassadeur ontboden. Elise Mertens is goed begonnen aan de US Open. Ze heeft zich geplaatst voor de tweede ronde na winst tegen een Spaanse speelster. Mertens won met 2 keer 6-4. Het is al haar 11e deelname aan het toernooi. In 2019 en 2020 haalde ze de kwartfinales. We krijgen wisselend bewolkt weer. Aan zee en in het noorden van het land is er kans op een bui. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen wordt het grijs en valt er af en toe wat lichte regen. We halen dan een graad of 24.

0: vol muziek en dans en met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
1: Even wat tijd. Laat de
0: met ook van de partij Michael.
1: Het maakt niet uit wat jij nog zegt. Het is bij jou toch.
0: Chris Clark en Glenn Robbins.
1: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomer.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be.
2: Of bel 0471-82-52-62 of 0468-150935.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
3: Ik ga je iets vertellen dat je dag misschien nog beter maakt. Je moet niet langer Vlaanderen doorkruisen voor nog een auto, want Cardoen zit opnieuw in Brugge. Meer dan 1000 auto's aan de laagste prijs. En een tasse koffie staat al gereed. Kom maar binnen. Cardoen Brugge. Pattoekenweg 96.
0: Feestzaal Piek.

0: gezind.
1: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer met lekker eten en live entertainment.

0: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 58 05.
1: Voor 25 jaar Etropal Shows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo in Festival Pigalle. Dit is...

Onze huidige trotsplaat, dat is er eentje van Luc Steno. Als de zon schijnt. En daarvoor Frank Valentino. En die trok nog altijd naar Tenerife. We gaan Yves Segers op je loslaten. Allemaal. En dat is een liedje wat we nog kennen van in der tijd, hè? Jawel, van Wim Soetaar.

Ik ben niet zo goed in Italiaans, maar als ik een beetje kan vertalen, dan is tutti colori, dat wil zeggen alle kleuren. Dat zal Kadri misschien ook wel weten, hè? Wesley Bronkhorst met zijn nieuwe single. En we zitten helemaal op het einde van ons programma Koffietijd. Morgen ben ik er weer natuurlijk tussen 10 en 12 en ik hoop dat ik jullie mag begroeten. Veel succes nog met de programma's van de collega's en smakelijk eten. Bye bye!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Benzine wordt morgen opnieuw fors duurder. Per liter komt er 10,5 cent bij. Je betaalt dan voor 1 liter maximaal 2,11 euro. Ook de dieselprijs schiet omhoog met 14,5 cent per liter. Daarvoor betaal je dan maximaal 2,39 euro per liter. De bewoners van het Nederlandse dorp Overasselt mogen weer naar buiten. Gisteren werden ze opgeroepen om binnen te blijven vanwege een grootschalige politieactie. Daarbij zijn 34 mensen gearresteerd, onder wie 2 Belgen. Maandagnacht schoten tientallen gewapende en gemaskerde mannen een bewaker van 51 dood bij een boerderij. Toen politieagenten ter plaatse kwamen, werden ook zij onder vuur genomen. 2 agenten raakten gewond. Mogelijk gaat het om conflict tussen drugsbendes over een lading van honderden kilo's cocaïne die verloren is gegaan. In Duitsland onderzoeken de autoriteiten een mogelijke nieuwe sabotage van een elektriciteitsinstallatie. Afgelopen nacht zagen bewoners in de buurt van Keulen felle lichtflitsen en hoorden ze verschillende knallen. Kort daarna ontstond een kortsluiting en vielen verschillende hoogspanningslijnen uit. Het incident gebeurde amper 1 dag na een sabotagepoging op het stroomnet in Brandenburg. De autoriteiten gaan na of beide incidenten iets met elkaar te maken hebben. Een busongeval op het Egyptische schiereiland Sinaï heeft aan 16 mensen het leven gekost. Zeker 28 anderen raakten gewond. Het ongeval gebeurde zo'n 80 kilometer ten noorden van Sharm el-Sheikh. Het is niet duidelijk of er ook buitenlanders op de bus zaten. De bus reed in een gebied dat erg populair is bij toeristen die willen duiken en snorkelen in de Rode Zee. In de zee van Marmara is een Turks vrachtschip gezonken na een botsing met een ander schip. De 10 bemanningsleden zijn vermist. Er is een grote zoekactie aan de gang. Het is nog niet duidelijk hoe de botsing kon gebeuren. Aan de kust en in het noorden van het land kan er een bui vallen. Elders blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen is het eerder grijs met af en toe wat lichte regen. We halen dan wel 24 graden.
1: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
2: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest.
1: Met ook zanger Maiko, Corrie.

0: Matineeshow in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matineeshow in de Bolzak 0471 82 52 62 of 050 78 83 33.
1: Mm. Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
5: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
6: Zomergroetjes met Rudy Meins.

0: Zeer goedemiddag iedereen. Smakelijk eten als je nu aan tafel gaat. Dit is terug VBRO over de middag met de zomergroetjes op deze tweede dag van het nieuwe schooljaar, 2 september. Heel fijn dat je hierbij bent. We hebben straks uiteraard zoals altijd een gaste deze keer op deze 2 september. En dat wordt straks Truus. Zij komt vertellen over een roze-rode appelboom. Een liedje uit de jaren 70.
1: Zomergroetjes. Van maandag tot vrijdag, van 12 tot 1.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanmiddag dan neemt de bewolking en de wind geleidelijk aan toe. Dat die wind toeneemt is wel geen verrassing meer. Er zijn weinig dagen met weinig wind tegenwoordig. Die wind is er steeds wel en het doet er eigenlijk niet meer toe uit welke richting. Verder ook oplopen de temperaturen naar een graad of 1, 22, maar met een toenemende bewolking, waarbij het niet uitgesloten is dat er gaandeweg de middag toch hier of daar een drupje regen of een lichte bui aan te pas komt. Heel veel zal het allemaal niet voorstellen, maar een 100% drooggarantie, dat durf ik toch ook niet te geven. Zeker al niet naar vanavond en vannacht toe, wanneer een zwak front binnenschuift en wanneer de kans op wat lichte regen nog wat groter wordt. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

november aanstaande. Ik heb tevergeefs gebeld met nonkel Erik, maar geen antwoord gekregen. Dus nonkel Erik moeten we even verschuiven naar morgen. Ik hoop morgen opnieuw met hem contact te hebben. Dus dan nog maar een zomers zonneplaatje erbij van Bellini met Samba de Janeiro. Samba.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Benzine wordt morgen opnieuw fors duurder. Per liter komt er 10,5 cent bij. Je betaalt dan voor 1 liter maximaal €2,11. Ook de dieselprijs schiet omhoog met 14,5 cent per liter. Daarvoor betaal je dan maximaal €2,39 per liter. De bewoners van het Nederlandse dorp Overasselt mogen weer naar buiten. Gisteren werden ze opgeroepen om binnen te blijven vanwege een grootschalige politieactie. Daarbij zijn 34 mensen gearresteerd, onder wie 2 Belgen. Maandagnacht schoten tientallen gewapende en gemaskerde mannen een bewaker van 51 dood bij een boerderij. Toen politieagenten ter plaatse kwamen, werden ook zij onder vuur genomen. 2 agenten raakten gewond. Mogelijk gaat het om conflict tussen drugsbendes over een lading van honderden kilo's cocaïne die verloren is gegaan. In Duitsland onderzoeken de autoriteiten een mogelijke nieuwe sabotage van een elektriciteitsinstallatie. Afgelopen nacht zagen bewoners in de buurt van Keulen felle lichtflitsen en hoorden ze verschillende knallen. Kort daarna ontstond een kortsluiting en vielen verschillende hoogspanningslijnen uit. Het incident gebeurde amper 1 dag na een sabotagepoging op het stroomnet in Brandenburg. De autoriteiten gaan na of beide incidenten iets met elkaar te maken hebben. Een busongeval op het Egyptische schiereiland Sinaï heeft aan 16 mensen het leven gekost. Zeker 28 anderen raakten gewond. Het ongeval gebeurde zo'n 80 kilometer ten noorden van Sharm el-Sheikh. Het is niet duidelijk of er ook buitenlanders op de bus zaten. De bus reed in een gebied dat erg populair is bij toeristen die willen duiken en snorkelen in de Rode Zee. In de zee van Marmara is een Turks vrachtschip gezonken na een botsing met een ander schip. De 10 bemanningsleden zijn vermist. Er is een grote zoekactie aan de gang. Het is nog niet duidelijk hoe de botsing kon gebeuren. Aan de kust en in het noorden van het land kan er een bui vallen. Elders blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen is het eerder grijs met af en toe wat lichte regen. We halen dan wel 24 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten.

0: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. Dit is VBRO.
3: VBRO. Zomergroetjes. Alleen maar zonnige muziek.

0: Voor het voetlicht. Een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: De spotlights staan vandaag in deze Voor het voetlicht op de Vlaamse zangeres Truus, die in de jaren 70 een heel erg vrolijk liedje de Vlaamse hitparade inzong. De roze rode appelboom. En daarbij het verhaal.
2: Ik moest kiezen wat zij schreven van tekst. Hè. Ja. Dus dat is een nummer van 70. Dat heb ik gebracht in Knokkenfestival.
1: O ja, de Knokkencup.
2: De Knokkencup, ja. Dus met allemaal de dingen. Anton Peters, Marie Porcelein, Ron Davies, die toen gestorven is. Ja. Die zat er allemaal in.
1: En dat was een wedstrijd?
2: Het was een wedstrijd tussen, ik denk, 12 of 15 landen. En wij zijn daar uitgekomen met de bronzen medaille. Dus wij waren onze derden.
1: Ja.
2: De eerste waren Engeland, Spanje en wij dus als derde.
1: Ja, ja.
2: En ja, dat was dus weer een nummer. Platenfirma, roze rode appelboom. Ja, dat moest zo gezongen worden.
1: Zing het maar met, zo van.
2: Ja, dus dat was iets volledig anders. Want ik zong er nog een van If You Could See Me Now. Dat ze zeiden dat ik was dan 20 jaar. Ja. De vamp van Knokken. Oh. Maar dat ze dat gingen al.
1: De zeemeermin van Knokken.
2: Ja, de vamp van Knokken. Dat werd er in het boek, alleen in de dagbladen geschreven. En dan I Will Wait For You. Dus If It Takes Forever, I Will Wait For You.
1: Oh, yeah.
2: Dus uit Le Parapluie de Cherbourg. Ja. En dan komt er dan die roze rode appelboom van de hoek tussen.
1: En sloeg dat aan bij het publiek daar?
2: Daar zou ik nu niet zeggen, in Knokken zelf. Maar dus werd gedraaid op de radio. Mm-hmm. Dat was dan wel in orde weer. Hè. En op het zijn.
1: Dus het is uitgekomen op single.
2: Ja.
1: En kwam zo in de relatie.
2: Ja. Ja.
1: Ook een hitparade notering met dit nummer? Met die roze rode appel?
2: Ja, ik denk het wel. Ja. Ik heb eigenlijk met al mijn nummers in de top 10 gestaan.
1: Ja, fijn. Maar goed, welke appelen van die boom vallen, dat ga ik je niet vragen. Want dat kan je waarschijnlijk ook niet beantwoorden. Het was gewoon een fantasietje.
2: Roze rood, hè?
1: Roze rood, ja.

We zitten in een periode van lichte wisselvalligheid en voorlopig blijft dat zo. En laat ons eerlijk zijn, het heeft op veel plekken in de provincie al fors geregend de voorbije tijd. Maar dat is niet het einde van deze droogteperiode, want uiteindelijk gaat het telkens maar om buien. Het is geen gestructureerd regenachtig weer waar we mee te maken hebben. Het zijn buien. En ja, er zijn plekken die veel kregen, maar er zijn ook plaatsen waar het tot nu toe fors is tegengevallen. Dus ook die trend zet zich door met vandaag 20, 22 graden. Dat zijn warme temperaturen, laat ons daar toch maar even mee stilstaan. Die temperaturen die zijn niet meer zo extreem als deze zomer, maar het is absoluut niet koud en dat blijft ook zo de komende dagen. Vandaag dus die 20, 22 graden, weerbeeld dat wel wat aftakelt. Meer wolken gaandeweg de dag, meer wind ook vooral weer uit het zuidwesten. En die wind, ja, die zorgt toch ook telkens weer voor uitdroging. Dus wat dan is gevallen, ja, dat verdampt dan ook weer. Met misschien later vanmiddag een buitje in de kustregio, wie weet, maar veel zal dat allemaal niet zijn. Vanavond, vannacht bewolkt, storing die doortrekt, ook weer geen actieve. Wat gedruppel of een buitje, minima zacht, 17 graden alsof het niks is. En ook morgen veel wolken met zachte temperaturen, vooraan de 20 graden, maar wat gedruppel of een bui kan. Vrijdag zelfs nog warmer, gaan we naar 4, 25 graden. Ook weer met die buienkans, maar dat is allemaal maar lokaal en tijdelijk. En ook zaterdag een warme dag, minder warm dan, maxima vooraan de 20, maar ook dan kans op een enkele bui. Zondag zou het weer warmer kunnen worden, ook weer met een buienkans. Maar het gaat telkens maar om buien die hier en daar vallen en zeker niet overal. En op begin volgende week zou dat het weerbeeld worden.

Heel wat mensen die gaan na de grote vakantie op reis, die hebben misschien wel gewerkt tijdens het seizoen en genieten dan, wie weet, in Griekenland van heerlijke muziek, zoals deze van Nana Mouskouri, die ze uitbracht in 1972. Dit was de Griekse versie, maar ze zongen destijds ook in het Frans. En we gaan eruit met de zomer van Ingeborg. Een echt sfeerbeeld van de zomer van 89, die ook een mooie zomer was. Morgen is het donderdag en morgen is David van Dijk onze gast. Tot morgen dus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Benzine wordt morgen opnieuw fors duurder. Per liter komt er 10,5 cent bij. Je betaalt dan voor 1 liter maximaal 2,11 euro. Ook de dieselprijs schiet omhoog met 14,5 cent per liter. Daarvoor betaal je dan maximaal 2,39 euro per liter. De bewoners van het Nederlandse dorp Overasselt mogen weer naar buiten. Gisteren werden ze opgeroepen om binnen te blijven vanwege een grootschalige politieactie. Daarbij zijn 34 mensen gearresteerd, onder wie 2 Belgen. Maandagnacht schoten tientallen gewapende en gemaskerde mannen een bewaker van 51 dood bij een boerderij. Toen politieagenten ter plaatse kwamen, werden ook zij onder vuur genomen. 2 agenten raakten gewond. Mogelijk gaat het om conflict tussen drugsbendes over een lading van honderden kilo's cocaïne die verloren is gegaan. In Duitsland onderzoeken de autoriteiten een mogelijke nieuwe sabotage van een elektriciteitsinstallatie. Afgelopen nacht zagen bewoners in de buurt van Keulen felle lichtflitsen en hoorden ze verschillende knallen. Kort daarna ontstond een kortsluiting en vielen verschillende hoogspanningslijnen uit. Het incident gebeurde amper 1 dag na een sabotagepoging op het stroomnet in Brandenburg. De autoriteiten gaan na of beide incidenten iets met elkaar te maken hebben. Een busongeval op het Egyptische schiereiland Sinaï heeft aan 16 mensen het leven gekost. Zeker 28 anderen raakten gewond. Het ongeval gebeurde zo'n 80 kilometer ten noorden van Sharm el-Sheikh. Het is niet duidelijk of er ook buitenlanders op de bus zaten. De bus reed in een gebied dat erg populair is bij toeristen die willen duiken en snorkelen in de Rode Zee. In de zee van Marmara is een Turks vrachtschip gezonken na een botsing met een ander schip. De 10 bemanningsleden zijn vermist. Er is een grote zoekactie aan de gang. Het is nog niet duidelijk hoe de botsing kon gebeuren. Aan de kust en in het noorden van het land kan er een bui vallen. Elders blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen is het eerder grijs met af en toe wat lichte regen. We halen dan wel 24 graden.
1: Na, na, na, na. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
3: De Lange Muur.
2: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
3: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
2: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
3: De Lange Muur.
2: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
3: Of kijk op de Lange Muur /brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.
4: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: liefde zijn.
1: Je kon het al in het lang en in het breed vernemen hier bij ons. En uiteindelijk is het dan volgende zondag zover. De 1e septemberzondag, 6 september. Traditioneel de dag waarop de kaasmarkt plaatsvindt in Brugge. Traditioneel weer op het Brugse Zand, met tal van lekkernijen, tal van kaasproducenten en soorten die daar aangeboden worden. Maar er is nog zoveel meer culinairs te genieten. Daar gaan we dan de volgende dagen over hebben hier bij ons. Eerst en vooral is het woord aan de voorzitter van Brugge Kaasmarkt VZ2, Jean-Pierre van den Berge. Bijzonder opgetogen dat de kaasmarkt dan uiteindelijk toch kon doorgaan, ondanks het eerdere afhaken van de hoofdsponsors.
2: Ja, ik ben daar eigenlijk zeer gelukkig en dankbaar voor dat we Brugse ondernemers gevonden hebben die echt die kaasmarkt op de reis wilden houden. En met de hoofdsponsor Oudendijk Kaas en een aantal Brugse ondernemers kunnen wij opnieuw een zeer waardige, goede kaasmarkt organiseren.
3: Ja, het is een unieke locatie waar jullie altijd kunnen organiseren.
2: Dat is inderdaad een unieke locatie. En ik herinner me nog dat de kaasmarkt vroeger 20 jaar geleden op het Vizaarpark was. En dat ik toen op vraag van burgemeester Moeilaar, wijlen burgemeester Moeilaar, de plaats op het zand heb kunnen bekomen. En dat is inderdaad qua mobiliteit een veel veiliger situatie.
3: De hele dag door, hoogdag voor de kaas, de kazen. Waaraan mogen we ons dit jaar verwachten?
2: Wel, er zijn een vijftigtal, goede 50 standen. En er zal een rijke variatie zijn van kazen, maar ook van wijn, bier en champagne. En ik denk dat die combinatie al een beetje inspeelt op later dan de biermarkt, waar men ook reeds een soort introductie maakt om met kaas een biertje te proeven.
3: Unieke dag eigenlijk, als de weergoden meezitten, maar enfin, laten we ervan uitgaan dat dat lukt. Het is typisch voor de Vlaming, de gastronomie zit in ons, het proeven, mensen komen erop af. Hè?
2: Ja, maar het is eigenlijk een dubbele kwestie nu, de weer, hè? Het weer. Het mag ook niet te warm zijn. Stel je voor dat we die hittegolf beleven, dan is dat absoluut minstens even slecht als dat het zou regenen. Dus maar, ik heb er alle vertrouwen in dat dat zeer vlot zal verlopen.
3: Er is ook altijd animatie op de Brugse Kaasmarkt. Het Blaaskapellenfestival is ook dit jaar weer van de partij.
2: Inderdaad, en dat is het werk van Jozef Alpaert, die telkens 5 blaaskapellen kan afvaarden hier. En ik heb vastgesteld dat zeer goed bijgewoond wordt door muziekliefhebbers. Dat is een meerwaarde.
3: Als voorzitter, trots wellicht op de organisatie, hoe beleeft u zo'n dag?
2: Wel, dat is eigenlijk een dag om te ontladen, omdat wij dan de inspanning, want elke maand wordt er eigenlijk vergaderd om dat bij te houden. En ik kan u verzekeren, dat is niet simpel om dat op dat oogniveau te houden, maar die dag valt dan eigenlijk het juk van mijn schouders.

0: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
1: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest.
0: Met ook zanger Maiko, Corine.

0: matinee-show in de Bolzak. Aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee-show in de Bolzak. 0471 82 52 62. Of 050 78 83 33.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
2: Benzine wordt morgen opnieuw fors duurder. Per liter komt er 10,5 cent bij. Je betaalt dan voor 1 liter maximaal €2,11. Ook de dieselprijs schiet omhoog met 14,5 cent per liter. Daarvoor betaal je dan maximaal €2,39 per liter. De bewoners van het Nederlandse dorp Overasselt mogen weer naar buiten. Gisteren werden ze opgeroepen om binnen te blijven vanwege een grootschalige politieactie. Daarbij zijn 34 mensen gearresteerd, onder wie 2 Belgen. Maandagnacht schoten tientallen gewapende en gemaskerde mannen een bewaker van 51 dood bij een boerderij. Toen politieagenten ter plaatse kwamen, werden ook zij onder vuur genomen. 2 agenten raakten gewond. Mogelijk gaat het om conflict tussen drugsbendes over een lading van honderden kilo's cocaïne die verloren is gegaan. In Duitsland onderzoeken de autoriteiten een mogelijke nieuwe sabotage van een elektriciteitsinstallatie. Afgelopen nacht zagen bewoners in de buurt van Keulen felle lichtflitsen en hoorden ze verschillende knallen. Kort daarna ontstond een kortsluiting en vielen verschillende hoogspanningslijnen uit. Het incident gebeurde amper 1 dag na een sabotagepoging op het stroomnet in Brandenburg. De autoriteiten gaan na of beide incidenten iets met elkaar te maken hebben. Een busongeval op het Egyptische schiereiland Sinaï heeft aan 16 mensen het leven gekost. Zeker 28 anderen raakten gewond. Het ongeval gebeurde zo'n 80 kilometer ten noorden van Sharm el-Sheikh. Het is niet duidelijk of er ook buitenlanders op de bus zaten. De bus reed in een gebied dat erg populair is bij toeristen die willen duiken en snorkelen in de Rode Zee. In de zee van Marmara is een Turks vrachtschip gezonken na een botsing met een ander schip. De 10 bemanningsleden zijn vermist. Er is een grote zoekactie aan de gang. Het is nog niet duidelijk hoe de botsing kon gebeuren. Aan de kust en in het noorden van het land kan er een bui vallen. Elders blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen is het eerder grijs met af en toe wat lichte regen. We halen dan wel 24 graden.
3: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
0: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
4: Fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, OC Mandelroos, Gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel. Met

Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel. 13 september, Ossie-Mandelroos de Oost-Rozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel. Met Play Today. Laat los. Feestzaal.

gezind. En er is nog een reden om te vieren, want Jaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer met lekker eten en live entertainment.

0: gratis telefonisch via 056 77 58 05.
1: Voor 25 jaar Etropal Shows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo in Fest Saint-Pigal.
2: Dit is VBRO.

We zitten in een periode van lichte wisselvalligheid en voorlopig blijft dat zo. En laat ons eerlijk zijn, het heeft op veel plekken in de provincie al fors geregend de voorbije tijd. Maar dat is niet het einde van deze droogteperiode, want uiteindelijk gaat het telkens maar om buien. Het is geen gestructureerd regenachtig weer waar we mee te maken hebben. Het zijn buien. En ja, er zijn plekken die veel kregen, maar er zijn ook plaatsen waar het tot nu toe fors is tegengevallen. Dus ook die trend zet zich door met vandaag 20, 22 graden. Dat zijn warme temperaturen, laat ons daar toch maar even mee stilstaan. Die temperaturen die zijn niet meer zo extreem als deze zomer, maar het is absoluut niet koud en dat blijft ook zo de komende dagen. Vandaag dus die 20, 22 graden, weerbeeld dat wel wat aftakelt. Meer wolken gaandeweg de dag, meer wind ook vooral weer uit het zuidwesten. En die wind, ja, die zorgt toch ook telkens weer voor uitdroging. Dus wat dan is gevallen, ja, dat verdampt dan ook weer. Met misschien later vanmiddag een buitje in de kustregio, wie weet, maar veel zal dat allemaal niet zijn. Vanavond, vannacht bewolkt, storing die doortrekt, ook weer geen actieve. Wat gedruppel of een buitje, minima zacht, 17 graden alsof het niks is. En ook morgen veel wolken met zachte temperaturen, vooraan de 20 graden, maar wat gedruppel of een bui kan. Vrijdag zelfs nog warmer, gaan we naar 4, 25 graden. Ook weer met die buienkans, maar dat is allemaal maar lokaal en tijdelijk. En ook zaterdag een warme dag, minder warm dan, maxima vooraan de 20, maar ook dan kans op een enkele bui. Zondag zou het weer warmer kunnen worden, ook weer met een buienkans. Maar het gaat telkens maar om buien die hier en daar vallen en zeker niet overal. En ook begin volgende week zou dat het weerbeeld worden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

Benzine wordt morgen opnieuw fors duurder. Per liter komt er 10,5 cent bij. Je betaalt dan voor 1 liter maximaal 2,11 euro. Ook de dieselprijs schiet omhoog met 14,5 cent per liter. Daarvoor betaal je dan maximaal 2,39 euro per liter. De bewoners van het Nederlandse dorp Overasselt mogen weer naar buiten. Gisteren werden ze opgeroepen om binnen te blijven vanwege een grootschalige politieactie. Daarbij zijn 34 mensen gearresteerd, onder wie 2 Belgen. Maandagnacht schoten tientallen gewapende en gemaskerde mannen een bewaker van 51 dood bij een boerderij. Toen politieagenten ter plaatse kwamen, werden ook zij onder vuur genomen. 2 agenten raakten gewond. Mogelijk gaat het om conflict tussen drugsbendes over een lading van honderden kilo's cocaïne die verloren is gegaan. In Duitsland onderzoeken de autoriteiten een mogelijke nieuwe sabotage van een elektriciteitsinstallatie. Afgelopen nacht zagen bewoners in de buurt van Keulen felle lichtflitsen en hoorden ze verschillende knallen. Kort daarna ontstond een kortsluiting en vielen verschillende hoogspanningslijnen uit. Het incident gebeurde amper 1 dag na een sabotagepoging op het stroomnet in Brandenburg. De autoriteiten gaan na of beide incidenten iets met elkaar te maken hebben. Een busongeval op het Egyptische schiereiland Sinaï heeft aan 16 mensen het leven gekost. Zeker 28 anderen raakten gewond. Het ongeval gebeurde zo'n 80 kilometer ten noorden van Sharm el-Sheikh. Het is niet duidelijk of er ook buitenlanders op de bus zaten. De bus reed in een gebied dat erg populair is bij toeristen die willen duiken en snorkelen in de Rode Zee. In de zee van Marmara is een Turks vrachtschip gezonken na een botsing met een ander schip. De 10 bemanningsleden zijn vermist. Er is een grote zoekactie aan de gang. Het is nog niet duidelijk hoe de botsing kon gebeuren. Aan de kust en in het noorden van het land kan er een bui vallen. Elders blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen is het eerder grijs met af en toe wat lichte regen. We halen dan wel 24 graden.

0: Du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

0: îmi place, Matt îmi place, Matt.
1: Nico de Klerk.
0: En
1: Eddy Govert.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk. Ik ben iemand die graag op zoek gaat in het grote archief hier bij VBRO naar gekende nummers, maar dan eens in een andere versie. Dat doe ik hier af en toe wel eens. En Eddy Govert zit erbij. Ik heb een nummer gevonden, geschreven door Bobby Aanschoepen en Louis Barrett. En toen we het samen beluisterden, zei je meteen van, ja, ik ken het nummer uiteraard wel, maar deze versie ken ik niet.
4: Nee, klopt, inderdaad. Ik wist ook trouwens niet dat dat bekende liedje, Ik Geloof, is het, hè? Dus een liedje wat door Jimmy Frey is gezongen. Doorgebroken feitelijk. Zijn carrière is doorgebroken dankzij dat nummer. Dat was een nummer wat meedeed aan Eurosong in voorbereiding voor de afvaardiging van het Eurovisie Songfestival.
3: In 1967.
4: In 67, zie maar eens. Maar ik wist niet, absoluut niet, dat het een liedje was geschreven door Bobby Aanschoepen en Louis Barrett. Twee mensen die in die jaren enorm succesvol waren met liedjes en optredens. En
3: die zich beide eigenlijk een beetje in het humoristische genre bevonden, hè?
4: Ja, eigenlijk wel, hè, want Bobby Aanschoepen was bekend als de zingende fluiter of de fluitende zanger. Het zou wel een van de twee zijn. Maar dit is een, wat je noemt, een ernstig liedje, hè?
3: Een zeer ernstig liedje. En eigenlijk een beetje een tijdsgeestverhaal, denk ik.
4: Ja, en ook waarschijnlijk speciaal geschreven voor de artiest. Om een beetje te shockeren ook, want ik herinner mij dat Jimmy Frey toen optrad met een groot kruis op zijn blote borst. En iedereen zei zo van, god, dat is nogal expliciet zo in die tijd. We spreken over 67. De tijdsgeest was helemaal anders. Beetje strakker ook. Je mocht niet veel doen of het was over de schreef. Maar Jimmy Frey, ja, brak door. En choqueerde misschien een beetje Vlaanderen toen. Op de televisie, wit zwart nog.
3: Vooral door te zeggen, ik geloof dat God de Vader ons vergeten is. Denk ik.
4: Ja, dat ook al. Hè. Men vond dat bijna een blamage. Dat hij alles in twijfel trok zo. En alles op de keeper. Maar ja, kijk, heeft er toch zijn hit aan overgehouden. Hè.
3: En dan zo'n goede 10 jaar later kwam deze versie van Bobby Aanschoepen.

De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salons Terveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, die

0: info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag dan neemt de bewolking en de wind geleidelijk aan toe. Dat die wind toeneemt is wel geen verrassing meer. Er zijn weinig dagen met weinig wind tegenwoordig. Die wind is er steeds wel en het doet er eigenlijk niet meer toe uit welke richting. Verder ook oplopen de temperaturen naar een graad of 1,22, maar met een toenemende bewolking waarbij het niet uitgesloten is dat er gaandeweg de middag toch hier of daar een drupje regen of een lichte bui aan te pas komt. Heel veel zal het allemaal niet voorstellen, maar een 100% drooggarantie, dat durf ik toch ook niet te geven. Zeker nog niet naar vanavond en vannacht toe, wanneer een zwak front binnenschuift en wanneer de kans op wat lichte regen nog wat groter wordt. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
5: Speciaal voor alleenstaanden, maar evengoed voor koppels, organiseert Muziekcafé De Toerist in Meulebeke op maandag 14 september Monday Thé Dansant. Het wordt een onvergetelijke dansnamiddag met speciale gasten en vooraf een overheerlijke lunch aan €35, drank inbegrepen. De DJ is Guy Broekhoven, bekend van Eclipse TV. Maandag 14 september vanaf 11 uur 's ochtends Monday Thé Dansant in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke. Reserveer via 0478 54 63 15. Zo ben je zeker van een mooie tafel met vrienden en kennissen. Monday Thé Dansant voor singles en koppels gaat van start op maandag 14 september in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke vanaf 11 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: In de haven van Antwerpen zijn een goederentrein en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Dat gebeurde aan een overweg zonder slagbomen. Die zijn er niet in het havengebied om geen onnodig tijdverlies te veroorzaken, aangezien goederentreinen toch langzaam rijden, zegt Infrabel. Door de knal is de vrachtwagen gekanteld en op een rijdende auto terechtgekomen. Als bij wonder was er enkel materiële schade. Ook elektrische steps moeten een nummerplaat krijgen. Dat heeft bevoegd minister Bernard Quintin van de MR gezegd in de commissie Binnenlandse Zaken. De voertuigen duiken al te vaak op bij drughandel en drugsgeweld en zijn naderhand moeilijk te traceren. Een verplichte nummerplaat zou de strijd tegen die misdaden flink vooruit helpen, zegt de minister. Quintin onderzoekt ook of hij nog extra militairen kan inzetten in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. In Eeklo in Oost-Vlaanderen heeft de burgemeester gereageerd op de klachten van enkele leden van het stadspersoneel. Die verwijten hem en zijn schepenen toxisch leiderschap, pesten en grensoverschrijdend gedrag. Wie niet meewerkt, komt op een zwarte lijst, zeggen de medewerkers. En er is ook sprake van seksistische opmerkingen. De burgemeester ontkent dat er een angstcultuur is en zegt stellig dat personeel correct wordt behandeld. Wel zal hij de klachten grondig laten onderzoeken. Eeklo stelde eerder al een crisismanager aan voor het probleem. En rit 11 in de Vuelta is vertrokken zonder Mats Pedersen. De Deen is al sinds het begin van de Ronde van Spanje op de sukkel met ademhalingsproblemen en wil zijn kansen op het WK eind deze maand in Montreal niet verder hypothekeren. De Vuelta is half weg en er wacht nog een viertal zware bergritten. Een zachte 21 graden vanmiddag. Af en toe breekt de zon door het wolkendek. In het noorden en westen is er een kleine kans op een regenbui.
1: Nieuws uit je regio.
2: Een dronken bestuurder heeft afgelopen nacht heel wat schade aangericht aan twee geparkeerde auto's in Sint-Kruisbrugge. Rond 5:30 verloor de bestuurder in de Maalse Steenweg de controle over het stuur en ramde daarbij twee geparkeerde auto's. Die liepen serieus wat schade op. De man bleek onder invloed te zijn van alcohol. Zijn rijbewijs is ingetrokken. In Poperinge starten de hoppenboeren een week later dan normaal met het oogsten van de hoppenbellen. Dat komt door de droogte van de afgelopen maanden. Men verwacht ook dat de opbrengst van de hoppen 20% lager zal liggen dan normaal. Telers in de regio hebben het niet makkelijk. De Amerikaanse tarieven, de naweeën van corona, overproductie van de hop in Duitsland en de Verenigde Staten, één na één oorzaken die het leven van de Poperingse hoppentelers er niet makkelijker op maken. De zwarte Cadillac Serie 62 Convertible, die ooit toebehoorde aan koning Boudewijn begin de jaren 50, gaat onder de hamer tijdens de Zoute Grand Prix in Knokke-Heist. De huidige eigenaar kocht hem midden de jaren 70 voor 2.500 Belgische frank, of omgerekend net iets meer dan 60 euro. Experts verwachten dat de Cadillac op vrijdag 9 oktober geveild zal worden voor een bedrag tussen de 40.000 à 70.000 euro. En de eerstkomende dagen verdwijnen de eerste containers van de site van het asielcentrum in Ieper, de vroegere legerkazerne. Tegen eind dit jaar sluit de opvang definitief de deuren. De site wordt opnieuw ingenomen door Defensie, dat na jaren van afbouw weer investeert in kazernes. Het is de bedoeling dat de kazerne eerste wachtmeester A. Lemayeux de thuisbasis wordt van het 51ste bataljon logistiek. De officiële sleuteloverdracht aan Defensie staat gepland voor eind dit jaar.
1: Na, na, na, na. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be. Brugge. Stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapellenfestival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
1: Meubelen de Grave in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag dan neemt de bewolking en de wind geleidelijk aan toe. Dat die wind toeneemt is wel geen verrassing meer. Er zijn weinig dagen met weinig wind tegenwoordig. Die wind is er steeds wel en het doet er eigenlijk niet meer toe uit welke richting. Verder ook oplopen de temperaturen naar een graad of 1,22, maar met een toenemende bewolking waarbij het niet uitgesloten is dat er gaandeweg de middag toch hier of daar een drupje regen of een lichte bui aan te pas komt. Heel veel zal het allemaal niet voorstellen, maar een 100% drooggarantie, dat durf ik toch ook niet te geven. Zeker al niet naar vanavond en vannacht toe, wanneer een zwak front binnenschuift en wanneer de kans op wat lichte regen nog wat groter wordt. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
5: Het is voor beste congé.
4: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
5: Miljaar!
4: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Nelen en natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, OC Mandelroos de Oosterozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropal Shows in

En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer met lekker eten en live entertainment.

0: aansluiten telefonisch via 056 77 5805.
1: Voor 25 jaar Etropal Shows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo in Fest Saint-Pigal.
2: Dit is VBRO.

0: Ja, we hopen op meer zonneschijn de volgende dagen en weken, dat we nog van een mooi uiteinde van deze zomer kunnen genieten. En straks uiteraard ook nog een heerlijke nazomer. Luc Steno in deze week 36, want daar zijn we inmiddels in aanbeland. De allereerste week van het nieuwe schooljaar. Onze VBRO trotsplaat met zijn gloednieuwe single. En ja, uiteraard is het nog altijd zomer. Het is nog altijd een van de trotsplaten van zomer 2026, voor alle duidelijkheid. We zijn nog lang niet aan die 21ste september toe.
1: VBRO Zomer.

geeft mij het gevoel dat ik er weer bij hoor. Voortaan, ga met je mee, want ik laat je nu

0: Laat zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek. Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoen gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar...
1: VBRO. Ik luister Nederlandstalig.
0: De snelle 10. Vlaanderens rapste en knapste tophits.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: In de haven van Antwerpen zijn een goederentrein en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Dat gebeurde aan een overweg zonder slagbomen. Die zijn er niet in het havengebied om geen onnodig tijdverlies te veroorzaken, aangezien goederentreinen toch langzaam rijden, zegt Infrabel. Door de knal is de vrachtwagen gekanteld en op een rijdende auto terechtgekomen. Als bij wonder was er enkel materiële schade. Ook elektrische steps moeten een nummerplaat krijgen. Dat heeft bevoegd minister Bernard Quintin van de MR gezegd in de commissie Binnenlandse Zaken. De voertuigen duiken al te vaak op bij drughandel en drugsgeweld en zijn naderhand moeilijk te traceren. Een verplichte nummerplaat zou de strijd tegen die misdaden flink vooruit helpen, zegt de minister. Quintin onderzoekt ook of hij nog extra militairen kan inzetten in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. In Eeklo in Oost-Vlaanderen heeft de burgemeester gereageerd op de klachten van enkele leden van het stadspersoneel. Die verwijten hem en zijn schepenen toxisch leiderschap, pesten en grensoverschrijdend gedrag. Wie niet meewerkt, komt op een zwarte lijst, zeggen de medewerkers. En er is ook sprake van seksistische opmerkingen. De burgemeester ontkent dat er een angstcultuur is en zegt stellig dat personeel correct wordt behandeld. Wel zal hij de klachten grondig laten onderzoeken. Eeklo stelde eerder al een crisismanager aan voor het probleem. En rit 11 in de Vuelta is vertrokken zonder Mats Pedersen. De Deen is al sinds het begin van de Ronde van Spanje op de sukkel met ademhalingsproblemen en wil zijn kansen op het WK eind deze maand in Montreal niet verder hypothekeren. De Vuelta is halfweg en er wacht nog een viertal zware bergritten. Een zachte 21 graden vanmiddag. Af en toe breekt de zon door het wolkendek. In het noorden en westen is er een kleine kans op een regenbui.
1: Nieuws uit je regio.
2: Voormalig VTM-journaliste Christel Strubbe heeft onverwacht haar ontslag ingediend als directeur van Musea Brugge. Dat nieuws kwam dinsdag al in besloten zitting naar de gemeenteraad en werd woensdag officieel bevestigd. Het stadsbestuur reageert verrast, maar respecteert haar beslissing. Strubbe was directeur sinds 2025. Ze leidde een intens werkjaar met als hoogtepunt de opening van kunsthal Brusk in mei. Onder haar leiding werden ook de contouren uitgezet voor een nieuwe organisatiestructuur. Maar die hervormingen zorgden intern voor weerstand. Volgens burgemeester Dirk de Vouw voelde Strubbe onvoldoende wederzijds vertrouwen binnen het directieteam. Onder meer rond dossiers zoals de renovatie van het Groeningen Museum. Het ontslag komt bovenop eerdere vertrekken van directeurs Elvira Velge en Anne van Oosterwijk, wat de politieke bezorgdheid vergroot. De toestand wordt zorgwekkend genoemd. Een opvolger zou intern gezocht worden. Op het einde van de Brugse gemeenteraad dinsdagavond liep het even mis. De zitting werd geschorst nadat groenraadslid Raf Reuze tijdens een interpellatie over illegale vakantiewoningen de naam noemde van collega-raadslid Marie Laremans van Vlaams Belang. Zij zou volgens Reuze 4 onvergunde vakantiewoningen mee uitbaten. Laremans kwam vorige week al in opspraak omdat ze volgens de stad niet langer in Brugge zou wonen. Ze werd ambtshalve uit het bevolkingsregister geschrapt en vecht die beslissing aan. Burgemeester Dirk de Vouw greep meteen in en ook gemeenteraadsvoorzitter Annie Lambrecht legde de zitting stil. Toen Reuze opnieuw namen noemde, werd het punt na een korte schorsing niet meer hernomen. De Visit Brochure-route-app pakt uit met een primeur. Voor het eerst lanceert de populaire stadsapp, goed voor meer dan 300.000 unieke gebruikers, een volwaardige fietstocht. Met fietsen tussen Brugge en Damme ontdekken bezoekers op eigen tempo het historische landschap tussen Brugge, Damme, Oostkerke en Hoeken. De lus van 29 kilometer combineert natuur, erfgoed en verhalen met onderweg 9 halteplaatsen vol tekst, foto's, video's en 360 graden dronebeelden. De route vertrekt aan de Dampoort, volgt het fietsknooppuntennetwerk en biedt ook een verkorte lus van 11 kilometer. De app geeft tips om af te stappen bij bezienswaardigheden en beide burgemeesters noemen het een ideale manier om de regio op een andere manier te leren kennen. De tocht kwam tot stand dankzij Visit Bruges, Westtour en Stad Damme met stevige investeringen in nieuwe content. De fietstocht is vanaf 1 september exclusief beschikbaar in de gratis Visit Bruges route-app in 6 talen. Een gratis fietsstuurlabel is af te halen in de toeristische infokantoren. In Brugge starten Stad Brugge en Kringwinkel Trats opnieuw de actie Geef je sportkledij een tweede ronde. Heel september staan op 7 locaties inzamelpunten waar inwoners bruikbare sportkledij en sportmateriaal kunnen binnenbrengen. Het initiatief wil sport toegankelijker maken en verspilling tegengaan. De inzamelpunten staan onder meer bij de Koude Keuken, de Xaverianen, Scharphout-Zieter Lissewegen, Wijkbibliotheek Dutzele en Huis van de Bruggeling. Bij Daverlo, de Xaverianen en Sport Vlaanderen blijven de boksen ook na september staan. Volgens Frederik de Pape van Kringwinkel Trat krijgt elk stuk een nieuwe bestemming. De spullen worden gesorteerd, hersteld en opnieuw verkocht. Hoe meer er binnenkomt, hoe meer Bruggelingen geholpen worden. En tot slot nog goed nieuws voor wie houdt van kerst. Want de bekende bloemenkunstenaar Frederik van Pamel zal vanaf eind oktober weer een kerstwinkel uitbaten in Brugge. Hij opent een zaak in het Zilverpand en zal ook daar de gevel weer aankleden, zoals we dat van hem in de Ezelstraat gewoon waren. Van Pamel verliet de Ezelstraat in januari van dit jaar. Hij moest het door zijn mindere gezondheid een tijdje kalmer aandoen. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. De winkel in het Zilverpand is een pop-up en blijft tot eind januari 2027. Je zal er een pak inspiratie kunnen opdoen voor de feestdagen. De kunstenaar zal ook het pleintje voor de winkel een extra touch geven.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
3: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

0: Dinsdagmiddag en de klok van 4 voorbij. Dat betekent dat we vertrokken zijn voor een splitsplinternieuwe VBRO Top 30. In de komende 2 uur zetten we ze weer netjes op een rij. Die 30 beste in het Nederlandstalige lied in onze VBRO Top 30. Dus we mochten openen op de nummer 30 met de nummer 28 van vorige week. Toen nieuwkomer en nu in de tweede week ook met 2 plaatsen minder voor Blinda Kienaar. En het is mijn leven. En zo is de kop eraf en kunnen we meteen verder naar de nummer 29 in onze VBRO Top 30 van deze week. En daar vinden we dan weer een eerste terug van 4 nieuwkomers als ik het goed bekijk. En die eerste nieuwkomer die is dus weggelegd voor John Dennis met Ritmo del Corazon.
1: Nummer 29.

Ben Robbins en Zomermelodie. Deze prikt ook nog steeds in onze VBRO Top 30. Na 6 weken weliswaar met 3 plaatsen minder, want Glenn Robbins die zakt deze week van 25 naar 28. Op de nummer 27 nog een nieuwkomertje van vorige week uit onze VBRO Top 30. Was toen nieuw binnengewandeld in onze lijst op de nummer 23, maar nu in de tweede week met 4 plaatsen minder naar 27. Ik heb het over Ivan Varelli met Zonder het te weten. En nog een nieuwkomer van vorige week was Thomas Berge met Als je de keuze had, wandelde hij toen de top 30 binnen op de nummer 22. En ook hij moet deze week in zijn tweede week notering 4 plaatsen achteruit naar 26. De VBRO Top 30. Nummer 26.

Blijf toch bij mij van Robert Pater in onze VBRO Top 30 na 4 weken met 1 plaatje minder van 24 naar 25 dus. Op de nummer 24 van deze week, een nieuwkomertje van vorige week. Was toen nieuw binnengewandeld in de Top 30 op de nummer 14. Maar nu in zijn tweede week onze sterkste daler voor deze week in de Top 30. 10 plaatsen verlies voor Alexa Lane met Dans mee met mij. En nog een nieuwkomer van vorige week was Dana Winner. Met De Stilte van de Stad kwam ze toen nieuw binnen in de top 30 op de nummer 26. En zij mag nou weer 3 plaatsen naar omhoog. 3 plaatsen winst dus voor Dana Winner. En zo naar de nummer 23 deze week. De nacht van

0: Wel, zeg, zo goed gezind.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: We krijgen vanavond en vannacht veel wolken. Frontjes die doortrekken. Het zijn niet echt superactieve fronten. Het is vooral veel bewolking. Met gaandeweg wel hier en daar is wat lichte regen of een bui. Maar grote hoeveelheden moet je niet verwachten. Wel weer redelijk winderig uit het zuidwesten. En die temperaturen die blijven extreem zacht. Minima 16, 17 graden. Zelfs dat is nog hoger dan de voorbije nacht. En dat zijn werkelijk heel opmerkelijke minimale waardes. Het is echt heel opmerkelijk hoe gemakkelijk telkens toch weer erin slagen van die 15 graden te bereiken in de nacht en daar zelfs fors te blijven boven zitten. Ook morgen een licht wisselvallige dag met redelijk wat wolken. Soms is wat gedruppel of een bui, maar geen grote hoeveelheden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
7: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, DJ

0: info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Dit is VBRO. VBRO.
3: De VBRO top 30. Nummer 21.
4: Er hangt iets.

Corrie Konings in onze VPRO Top 30. Met er hangt iets in de lucht of simpelweg Amore vinden we ze terug op de nummer 21. En daarmee heeft Corrie Konings in haar 7e week notering in onze VPRO Top 30 4 plaatsen moeten prijsgeven. Voor we aan de nummer 20 komen, is het alweer tijd geworden om ze eens op een rijtje te zetten in een eerste overzicht. En we kunnen vertellen dat we onze Top 30 daarnet hebben geopend op de nummer 30 met de nummer 28 van vorige week. Toen nieuwkomer en nu in de tweede week ook 2 plaatsen minder, dus voor Belinda Kienaar met Het is mijn leven. Ritmo del Corazon van John Dennis is onze eerste nieuwkomer op 29 deze week. En op de nummer 28, de nummer 25 van vorige week. 3 plaatsen minder in de 6e week notering voor Glenn Robbins met Zomermelodie. Zonder het te weten van Ivan Verrelli, die was vorige week ook een van die vele nieuwkomers. En kwam toen nieuw binnen in onze VBRO Top 30 op de nummer 23. Nu met 4 plaatsen minder naar 27. En hetzelfde verhaal voor Thomas Bergen met Als je de keuze had. Hij kwam toen nieuw binnen in onze VBRO Top 30 op de nummer 22. En nu in zijn tweede week dus met 4 plaatsen minder naar 26. De nummer 25 is dan weer de nummer 24 van vorige week. In de 4e week notering 1 plaatje minder voor Robert Pater met Blijf toch bij mij. En onze sterkste daler die moesten we op de nummer 24 treffen. Was vorige week nieuwkomer op 14. En nu in zijn tweede week 10 plaatsen minder voor Alex Axel Lane. En Dans mee met mij. Dana Winner met De stilte van de stad is onze eerste klimmer deze week in de VBRO Top 30. Vorige week nieuwkomer op de nummer 26. En nu 3 plaatsen naar omhoog naar 23. En Marco de Hollander met In die zomernacht. Die mag ondertussen we de 4e week op rij in onze Top 30 gaan prijken. Maar moet deze week 1 plaatje achteruit. En zakt van 21 naar 22. Op de nummer 21, de nummer 17 van vorige week. 4 plaatsen minder in de 7e week notering. Dus voor Corrie Konings met Er hangt iets in de lucht. Of Amore. En dan komen we bij die nummer 20 terecht. Met op de nummer 20 een tweede nieuwkomer voor deze week in de VBRO Top 30. Helemaal nieuw is ook deze van Tamara en Tom Davis. Met Dorst in de Smitsen.

Tinto de Verano van Joey Nicolai. Hier in onze VBRO Top 30 is hij onze derde nieuwkomer. En we verwelkomen met heel veel plezier op de nummer 18 deze week. Op de nummer 17 nou weer de nummer 16 van vorige week. In de tiende weeknotering is er dus eentje minder voor deze Bart Kuil met Zond.

0: Hartslag van je heupen. Mike Versteeg bezinkt het alvast in onze VBRO Top 30. En dat nu voor de derde week op rij. Maar deze week wel met een plaatje verlies van 15 naar 16. Op nummer 15 van deze week dan weer een re-entry in onze VBRO Top 30. Een paar weken terug in onze lijst en dan even verdwenen, even uit ons oog verloren. Maar nu dus als re-entry op 15 en voor de vierde keer in de Top 30. Maar dus met een pauze. De meisjes van K3 met de zomer van Oya Lele. Maar wij springen meteen naar de nummer 14. En daar treffen we dan weer de nummer 11 van vorige week. Ook voor de vierde week bij ons en met drie plaatsen minder. Deze Stef Eckel en de klok die tikt maar door.
1: Nummer 14.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: In de haven van Antwerpen zijn een goederentrein en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Dat gebeurde aan een overweg zonder slagbomen. Die zijn er niet in het havengebied om geen onnodig tijdverlies te veroorzaken, aangezien goederentreinen toch langzaam rijden, zegt Infrabel. Door de knal is de vrachtwagen gekanteld en op een rijdende auto terechtgekomen. Als bij wonder was er enkel materiële schade. Ook elektrische steps moeten een nummerplaat krijgen. Dat heeft bevoegd minister Bernard Quintin van de MR gezegd in de commissie Binnenlandse Zaken. De voertuigen duiken al te vaak op bij drughandel en drugsgeweld en zijn naderhand moeilijk te traceren. Een verplichte nummerplaat zou de strijd tegen die misdaden flink vooruit helpen, zegt de minister. Quintin onderzoekt ook of hij nog extra militairen kan inzetten in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. In Eeklo in Oost-Vlaanderen heeft de burgemeester gereageerd op de klachten van enkele leden van het stadspersoneel. Die verwijten hem en zijn schepenen toxisch leiderschap, pesten en grensoverschrijdend gedrag. Wie niet meewerkt, komt op een zwarte lijst, zeggen de medewerkers. En er is ook sprake van seksistische opmerkingen. De burgemeester ontkent dat er een angstcultuur is en zegt stellig dat personeel correct wordt behandeld. Wel zal hij de klachten grondig laten onderzoeken. Eeklo stelde eerder al een crisismanager aan voor het probleem. En rit 11 in de Vuelta is vertrokken zonder Mats Pedersen. De Deen is al sinds het begin van de Ronde van Spanje op de sukkel met ademhalingsproblemen en wil zijn kansen op het WK eind deze maand in Montreal niet verder hypothekeren. De Vuelta is halfweg en er wacht nog een viertal zware bergritten. Een zachte 21 graden vanmiddag. Af en toe breekt de zon door het wolkendek. In het noorden en westen is er een kleine kans op een regenbui.
1: Nieuws uit je regio.
2: Voormalig VTM-journaliste Christel Strubbe heeft onverwacht haar ontslag ingediend als directeur van Musea Brugge. Dat nieuws kwam dinsdag al in besloten zitting naar de gemeenteraad en werd woensdag officieel bevestigd. Het stadsbestuur reageert verrast, maar respecteert haar beslissing. Strubbe was directeur sinds 2025. Ze leidde een intens werkjaar met als hoogtepunt de opening van kunsthal Brusk in mei. Onder haar leiding werden ook de contouren uitgezet voor een nieuwe organisatiestructuur. Maar die hervormingen zorgden intern voor weerstand. Volgens burgemeester Dirk de Vouw voelde Strubbe onvoldoende wederzijds vertrouwen binnen het directieteam. Onder meer rond dossiers zoals de renovatie van het Groeningen Museum. Het ontslag komt bovenop eerdere vertrekken van directeurs Elvira Velge en Anne van Oosterwijk, wat de politieke bezorgdheid vergroot. De toestand wordt zorgwekkend genoemd. Een opvolger zou intern gezocht worden. Op het einde van de Brugse gemeenteraad dinsdagavond liep het even mis. De zitting werd geschorst nadat groenraadslid Raf Reuze tijdens een interpellatie over illegale vakantiewoningen de naam noemde van collega-raadslid Marie Laremans van Vlaams Belang. Zij zou volgens Reuze 4 onvergunde vakantiewoningen mee uitbaten. Laremans kwam vorige week al in opspraak omdat ze volgens de stad niet langer in Brugge zou wonen. Ze werd ambtshalve uit het bevolkingsregister geschrapt en vecht die beslissing aan. Burgemeester Dirk de Vouw greep meteen in en ook gemeenteraadsvoorzitter Annie Klambrecht legde de zitting stil. Toen Reuze opnieuw namen noemde, werd het punt na een korte schorsing niet meer hernomen. De Visit Bruges route-app pakt uit met een primeur. Voor het eerst lanceert de populaire stadsapp, goed voor meer dan 300.000 unieke gebruikers, een volwaardige fietstocht. Met fietsen tussen Brugge en Damme ontdekken bezoekers op eigen tempo het historische landschap tussen Brugge, Damme, Oostkerke en Hoeken. De lus van 29 kilometer combineert natuur, erfgoed en verhalen met onderweg 9 halteplaatsen vol tekst, foto's, video's en 360 graden dronebeelden. De route vertrekt aan de Dampoort, volgt het fietsknooppuntennetwerk en biedt ook een verkorte lus van 11 kilometer. De app geeft tips om af te stappen bij bezienswaardigheden en beide burgemeesters noemen het een ideale manier om de regio op een andere manier te leren kennen. De tocht kwam tot stand dankzij Visit Bruges, Westtour en Stad Damme met stevige investeringen in nieuwe content. De fietstocht is vanaf 1 september exclusief beschikbaar in de gratis Visit Bruges route-app in 6 talen. Een gratis fietsstuurlabel is af te halen in de toeristische infokantoren. In Brugge starten Stad Brugge en Kringwinkel Trats opnieuw de actie Geef je sportkledij een tweede ronde. Heel september staan op 7 locaties inzamelpunten waar inwoners bruikbare sportkledij en sportmateriaal kunnen binnenbrengen. Het initiatief wil sport toegankelijker maken en verspilling tegengaan. De inzamelpunten staan onder meer bij de Koude Keuken, de Xaverianen, Scharphout-Zieter Lissewegen, Wijkbibliotheek Dutzelen en Huis van de Bruggeling. Bij de Averlo, de Xaverianen en Sport Vlaanderen blijven de boksen ook na september staan. Volgens Frederik de Pape van Kringwinkel Trat krijgt elk stuk een nieuwe bestemming. De spullen worden gesorteerd, hersteld en opnieuw verkocht. Hoe meer er binnenkomt, hoe meer Bruggelingen geholpen worden. En tot slot nog goed nieuws voor wie houdt van kerst. Want de bekende bloemenkunstenaar Frederik van Pamel zal vanaf eind oktober weer een kerstwinkel uitbaten in Brugge. Hij opent een zaak in het Zilverpand en zal ook daar de gevel weer aankleden, zoals we dat van hem in de Ezelstraat gewoon waren. Van Pamel verliet de Ezelstraat in januari van dit jaar. Hij moest het door zijn mindere gezondheid een tijdje kalmer aandoen. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. De winkel in het Zilverpand is een pop-up en blijft tot eind januari 2027. Je zal er een pak inspiratie kunnen opdoen voor de feestdagen. De kunstenaar zal ook het pleintje voor de winkel een extra touch geven.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: Senna en Sven Versteeg met Vuurwerk in de VBRO Top 30. Nu voor de vierde week op rij in onze lijst. En deze week met 4 plaatsen verlies de top 10 verlaten. Ze zakken dan ook van 8 naar 12. En op de nummer 11, de nummer 10 van vorige week. Dat is met 1 plaats minder de top 10 verlaten in de derde week notering voor deze Monique Smit. En niet naar huis.
1: Nummer 11.

0: Niet naar huis van Monique Smit met één plaats minder naar de nummer 11 deze week in onze VBRO Top 30. En voor we aan de nummer 10 komen, maken we alweer wat ruimte voor een tweede overzicht hier op deze woensdagmiddag. De nummer 20 werd ingevuld door nieuwkomer Tamara en Tom Davis met Dorst in de Smitse. En Robert van Hemert met Zandloopster, die mag in zijn zesde week notering in onze VBRO Top 30 een plaatje klimmen. En stijgt dus van 20 naar 19 deze week. En nog een nieuwkomer, een derde al voor deze week, was terug te vinden op de nummer 18 met Joey Nicolai en Tinto De Verano. En Zotverliefd van Bart Gael, die moet in de tiende week notering VBRO Top 30 een plaatje achteruit. Hij zakt van 16 naar 17. Van 15 naar 16 is er ook eentje achteruit, maar dan in de derde week notering voor Mike Versteeg en Hartslag van je Heupen. En K3 met De Zomer van Oya Lele was even verdwenen uit de top 30, maar deze week als re-entry op de nummer 15 en nu in totaal dus met een korte tussenpauze voor de vierde week in onze top 30. Ook voor de vierde week bij ons, maar dan onafgebroken in onze lijst genoteerd en met drie plaatsen minder van 11 naar 14 voor Stef Eckel met De Klok Die Tikt Maar Door en Marco Schuitmaker met Loesoe, die mag ondertussen voor de derde week op rij in onze VBRO Top 30 prijken en moet deze week met vier plaatsen verlies de top 10 verlaten en zakt dus logischerwijs van 9 naar 13. Van 8 naar 12, dat zijn er ook vier achteruit en dus ook met vier plaatsen verlies de top 10 verlaten in de vierde week notering. Dat gebeurt er met Senna en Sven Versteeg met Vuurwerk en Monique Smit met Niet Naar Huis, die doet in de derde week notering met één plaats minder van 10 naar 11. En dan komen we bij die top 10 terecht met op de nummer 10 de nummer 18 van vorige week. In de vierde week notering onze beste klimmer voor deze week in de VBRO Top 30 met 8 plaatsen winst. Deze helemaal Hollands en Titanic.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 10.

0: Meubelen de Graven in Oederlem. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanavond en vannacht veel wolken, frontjes die doortrekken. Het zijn niet echt superactieve fronten. Het is vooral veel bewolking. Met gaandeweg wel hier en daar is wat lichte regen of een bui. Maar grote hoeveelheden moet je niet verwachten. Wel weer redelijk winderig uit het zuidwesten. En die temperaturen die blijven extreem zacht. Minima 16, 17 graden zelfs. Dat is nog hoger dan de voorbije nacht. En dat zijn werkelijk heel opmerkelijke minimale waardes. Het is echt heel opmerkelijk hoe gemakkelijk die minima telkens toch weer erin slagen van die 15 graden te bereiken in de nacht. En daar zelfs fors te blijven boven zitten. Ook morgen de lichtwisselvallige dag met redelijk wat wolken. Soms is wat gedruppel of een bui, maar geen grote hoeveelheden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
3: Nummer 9.

0: Chrissie Brown in zaterdagnacht in onze VBRO Top 30 na 6 weken met 2 plaatsen minder. Hij zakt dus van 6 naar 8 deze week. En dan maken we ruimte op de nummer 7 voor onze 4e en hoogste nieuwkomer van deze week in de VBRO Top 30. Helemaal nieuw op 7 is deze Django Wagner met Bachata Bailando.
1: Nummer 7.

0: zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen.

0: Mark en Glenn Robbins.
1: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be.
2: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
3: In de haven van Antwerpen zijn een goederentrein en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Dat gebeurde aan een overweg zonder slagbomen. Die zijn er niet in het havengebied om geen onnodig tijdverlies te veroorzaken, aangezien goederentreinen toch langzaam rijden, zegt Infrabel. Door de knal is de vrachtwagen gekanteld en op een rijdende auto terechtgekomen. Als bij wonder was er enkel materiële schade. Ook elektrische steps moeten een nummerplaat krijgen. Dat heeft bevoegd minister Bernard Quintin van de MR gezegd in de commissie Binnenlandse Zaken. De voertuigen duiken al te vaak op bij drughandel en drugsgeweld en zijn naderhand moeilijk te traceren. Een verplichte nummerplaat zou de strijd tegen die misdaden flink vooruit helpen, zegt de minister. Quintin onderzoekt ook of hij nog extra militairen kan inzetten in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. In Eeklo in Oost-Vlaanderen heeft de burgemeester gereageerd op de klachten van enkele leden van het stadspersoneel. Die verwijten hem en zijn schepenen toxisch leiderschap, pesten en grensoverschrijdend gedrag. Wie niet meewerkt, komt op een zwarte lijst, zeggen de medewerkers. En er is ook sprake van seksistische opmerkingen. De burgemeester ontkent dat er een angstcultuur is en zegt stellig dat personeel correct wordt behandeld. Wel zal hij de klachten grondig laten onderzoeken. Eeklo stelde eerder al een crisismanager aan voor het probleem. En rit 11 in de Vuelta is vertrokken zonder Mats Pedersen. De Deen is al sinds het begin van de Ronde van Spanje op de sukkel met ademhalingsproblemen en wil zijn kansen op het WK eind deze maand in Montreal niet verder hypothekeren. De Vuelta is half weg en er wacht nog een viertal zware bergritten. Een zachte 21 graden vanmiddag. Af en toe breekt de zon door het wolkendek. In het noorden en westen is er een kleine kans op een regenbui.
4: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VWRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
5: Dit is VWRO.
6: VWRO.
7: De VWRO Top 30.
8: Nummer 5.

niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

0: en de Wespen in de VPRO Top 30 met deze op zomerdagen staan ze voor de derde week in onze lijst. En deze week een van onze betere klimmers met 7 plaatsen winst de top 10 binnenknallen. Dat is stijgen van de nummer 12 naar de nummer 5. En op de nummer 4 dezelfde als vorige week. Staanblijvertje in de 11e week notering voor onze bijna langs genoteerde single. Er is er eentje die je nog een stuk straffer doet. Maar toch op de nummer 4 stationair blijven plakken deze Meteor en Nooduitgang.
1: Nummer 4.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Niemand minder dan Meteor en Nooduitgang kan bevestigen op de nummer 4 deze week. En dat na 11 weken in onze VBRO Top 30. En dan staat voor deze woensdagmiddag alweer de top 3 voor ons neus. En ik kan je verklappen, die ziet er toch wel een beetje anders uit dan vorige week. Goed door elkaar geschud. Van 2 naar 3. Eentje achteruit in de 7e week notering alvast voor deze Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 3.

0: Deze man is alle records van de VBRO Top 30 aan het breken. 20 weken onafgebroken in onze lijst. Dat is toch wel een van de betere cijfers, zeg maar, in onze volledige historiek van de VBRO Top 30. Maar toch, hij mocht ook heel wat weken op de nummer 1 prijken. Dat was vorige week trouwens ook het geval. Maar deze week dus van de troon gestoten. Justin de Wild met Cheerio zakt in plaats van 1 naar 2 in zijn 20ste week VBRO Top 30. Maar goed, wie wordt dan onze nieuwe nummer 1? Is het er eentje die er ook al eerder mocht op prijken of niet? Wie hadden we nog niet vandaag in onze top 30 en had er eigenlijk sowieso moeten instaan? Je kan beginnen raden. Eerst gaan wij ze nog even een overzichtje gaan maken. Op de nummer 10 hadden we de nummer 18 van vorige week. In de vierde week notering 8 plaatsen winst voor Helemaal Holland met Titanic. Bluff Bluff van Hunter Neers die doet het na 6 weken met 4 plaatsen winst en komt opnieuw de top 10 binnen en stijgt dus van 13 naar de nummer 9. Terwijl PC Brown met zaterdagnacht 2 plaatsen moet prijsgeven in zijn 6e week notering. Hij zakt alweer van 6 naar 8 deze week. Onze 4e en hoogste nieuwkomer die mochten we verwelkomen op de nummer 7 met Django Wagner en Bachata Baleando. En Jeffrey Hazen met Loco, die staat voor de 4e week in onze lijst genoteerd en moet er dan weer eentje achteruit. Hij zakt van 5 naar 6. Op de nummer 5 van deze week, de nummer 12 van vorige week. In de 3e week notering 7 plaatsen winst en daarmee de top 10 toch wel op een stevige manier binnenknallen. Dat is Lenny en de Wespen met Op Zomerdagen. Terwijl Meteor met zijn nooduitgang goed vastgebeiteld staat op die 4e positie. In de 11e week notering kan hij dus bevestigen en staat als staanblijvertje op de nummer 4. Meteor dus met nooduitgang. En onze top 3, wel op de nummer 3, de nummer 2 van vorige week. Dat is er eentje achteruit in de 7e week notering voor Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. En tenslotte Justin de Wild met Cheerio voor de 20ste week onafgebroken in onze VBRO Top 30. En deze week met een plaatje minder van 1 terug naar de nummer 2. Dat betekent dat we een nieuwe nummer 1 hebben hier op deze woensdagmiddag. En dat blijkt de nummer 3 te zijn van vorige week. Maar een plaats die eerder al op de nummer 1 mocht bereiken in onze VBRO Top 30. Voor de 10e week bij ons. En deze week met 2 plaatsen winst terug naar de nummer 1. Aaron Blomhardt en Zoe met Tranen van Goud.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 1.
3: Ik tel de

Aaron Blomaert en zo, wij Tranen van Goud. Opnieuw de nummer 1 in onze VBRO Top 30. Bij deze dus hebben ze Justin De Wild en Cheerio weer van zijn troon gestoten. En zo zitten we aan het einde van onze Top 30-lijst voor deze woensdagmiddag. Wil je hem opnieuw raadplegen, dan kan dat in onze gratis VBRO-app. En uiteraard ook op vbro.be. Wil je hem nog eens beluisteren, dan kan dat op Spotify. En uiteraard kan je dat ook aanstaande zaterdag nog eens tussen 4 en 6. Dan zetten we deze lijst nog eens weer netjes op een rij hier helemaal live in je radio. Voor nu wens ik je nog een zeer fijne woensdagavond. En wat mij betreft tot morgen, want dan ben ik er tussen 4 en 6 met de nieuwe VBRO's. Welkom thuis. Tot dan!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Op het voormalige bedrijfsterrein Petroleum Zuid in Antwerpen is de nieuwe gevangenis geopend, evenwel zonder gevangenen. Begin november zouden de eerste 80 er hun intrek kunnen nemen. In totaal moet de nieuwe instelling 500 plaatsen bieden en zo de overbevolking in de oude Antwerpse gevangenis helpen oplossen. Die gevangenis moet onvoorzien nog langer open blijven. Het gevangeniswezen krijgt intussen het personeelstekort maar niet ingevuld. Er komen snel jobbeurzen om de broodnodige 180 extra gevangenismedewerkers aan te werven. Twee politiemensen van de zone Brussel-hoofdstad Elsene zijn vanmiddag gewond geraakt toen ze een verdachte wilden controleren in de Matongé-wijk. De agenten van een fietspatrouille kregen het aan de stok met een dertigtal mensen met migratieroutes die de controle wilden beletten. Uiteindelijk konden ze de verdachte arresteren, maar die gedroeg zich erg weerspannig. Een van de agenten is voor langere tijd arbeidsongeschikt. Bij het kabinet van Vlaams minister voor Omgeving Jo Broens van CD&V hebben diverse natuurorganisaties vanmiddag actie gevoerd. Ze willen druk zetten op de minister om 8 miljoen euro aan werkingsmiddelen toe te kennen. Met die fondsen zouden de verenigingen vanaf januari hun nieuwe vijfjarenplannen kunnen bekostigen. Maar Broens heeft de beslissing al meermaals uitgesteld. De organisaties noemen de onzekerheid onhoudbaar en wijzen op het belang van hun activiteiten voor ons milieu. En in de Ronde van Spanje is rit 11 in een massaspurt geëindigd en de jonge Brit Matthew Brennan was daarin opnieuw de snelste, al voor de derde keer deze Vuelta. Wout van Aert piloteerde zijn ploeggenoot opnieuw voortreffelijk. De Fransman Coquard was tweede en onze landgenoot Jordi Meus derde. Van Aert was zelf nog vijfde en pakt belangrijke punten met het oog op de puntentrui. Enric Mas blijft aan kop in de stand. Het blijft vooral bewolkt vanavond met hier en daar kans op licht gemiezer. Morgen begint nog wisselvallig, maar daarna komt er droger weer aan met zonnige perioden. En we halen ook weer 24 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Voormalig VTM-journaliste Christel Strubbe heeft onverwacht haar ontslag ingediend als directeur van Musea Brugge. Dat nieuws kwam dinsdag al in besloten zitting naar de gemeenteraad en werd woensdag officieel bevestigd. Het stadsbestuur reageert verrast, maar respecteert haar beslissing. Strubbe was directeur sinds 2025. Ze leidde een intens werkjaar met als hoogtepunt de opening van kunsthal Brusk in mei. Onder haar leiding werden ook de contouren uitgezet voor een nieuwe organisatiestructuur. Maar die hervormingen zorgden intern voor weerstand. Volgens burgemeester Dirk de Vouw voelde Strubbe onvoldoende wederzijds vertrouwen binnen het directieteam. Onder meer rond dossiers zoals de renovatie van het Groeningen Museum. Het ontslag komt bovenop eerdere vertrekken van directeurs Elvira Velge en Anne van Oosterwijk, wat de politieke bezorgdheid vergroot. De toestand wordt zorgwekkend genoemd. Een opvolger zou intern gezocht worden. Op het einde van de Brugse gemeenteraad dinsdagavond liep het even mis. De zitting werd geschorst nadat groenraadslid Raf Reuze tijdens een interpellatie over illegale vakantiewoningen de naam noemde van collega-raadslid Marie Laremans van Vlaams Belang. Zij zou volgens Reuze 4 onvergunde vakantiewoningen mee uitbaten. Laremans kwam vorige week al in opspraak omdat ze volgens de stad niet langer in Brugge zou wonen. Ze werd ambtshalve uit het bevolkingsregister geschrapt en vecht die beslissing aan. Burgemeester Dirk de Vouw greep meteen in en ook gemeenteraadsvoorzitter Annie Lambrecht legde de zitting stil. Toen Reuze opnieuw namen noemde, werd het punt na een korte schorsing niet meer hernomen. De Visit Brochure-app pakt uit met een primeur. Voor het eerst lanceert de populaire stadsapp, goed voor meer dan 300.000 unieke gebruikers, een volwaardige fietstocht. Met fietsen tussen Brugge en Damme ontdekken bezoekers op eigen tempo het historische landschap tussen Brugge, Damme, Oostkerke en Hoeken. De lus van 29 kilometer combineert natuur, erfgoed en verhalen met onderweg 9 halteplaatsen vol tekst, foto's, video's en 360 graden dronebeelden. De route vertrekt aan de Dampoort, volgt het fietsknooppuntennetwerk en biedt ook een verkorte lus van 11 kilometer. De app geeft tips om af te stappen bij bezienswaardigheden en beide burgemeesters noemen het een ideale manier om de regio op een andere manier te leren kennen. De tocht kwam tot stand dankzij Visit Bruges, Westtour en Stad Damme. met stevige investeringen in nieuwe content. De fietstocht is vanaf 1 september exclusief beschikbaar in de gratis Visit Bruges route app in 6 talen. Een gratis fietsstuurlabel is af te halen in de toeristische infokantoren. In Brugge starten Stad Brugge en Kringwinkel Trats opnieuw de actie Geef je sportkledij een tweede ronde. Heel september staan op 7 locaties inzamelpunten waar inwoners bruikbare sportkledij en sportmateriaal kunnen binnenbrengen. Het initiatief wil sport toegankelijker maken en verspilling tegengaan. De inzamelpunten staan onder meer bij de Koude Keuken, de Xaverianen, Scharphout-Zieter Lissewegen, Wijkbibliotheek Dutzelen en Huis van de Bruggeling. Bij de Averlo, de Xaverianen en Sport Vlaanderen blijven de boksen ook na september staan. Volgens Frederik de Pape van Kringwinkel Trat krijgt elk stuk een nieuwe bestemming. De spullen worden gesorteerd, hersteld en opnieuw verkocht. Hoe meer er binnenkomt, hoe meer Bruggelingen geholpen worden. En tot slot nog goed nieuws voor wie houdt van kerst. Want de bekende bloemenkunstenaar Frederik van Pamel zal vanaf eind oktober weer een kerstwinkel uitbaten in Brugge. Hij opent een zaak in het Zilverpand en zal ook daar de gevel weer aankleden, zoals we dat van hem in de Ezelstraat gewoon waren. Van Pamel verliet de Ezelstraat in januari van dit jaar. Hij moest het door zijn mindere gezondheid een tijdje kalmer aandoen. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. De winkel in het Zilverpand is een pop-up en blijft tot eind januari 2027. Je zal er een pak inspiratie kunnen opdoen voor de feestdagen. De kunstenaar zal ook het pleintje voor de winkel een extra touch geven.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim.

info@fibero.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze Fibero Facebookpagina of in de agenda op fibero.be.

0: Je kon het al in het lang en in het breed vernemen hier bij ons. En uiteindelijk is het dan volgende zondag zover. De eerste septemberzondag, 6 september. Traditioneel de dag waarop de kaasmarkt plaatsvindt in Brugge. Traditioneel weer op het Brugse Zand, met tal van lekkernijen, tal van kaasproducenten en soorten die daar aangeboden worden. Maar er is nog zoveel meer culinairs te genieten. Daar gaan we dan de volgende dagen over hebben hier bij ons. Eerst en vooral is het woord aan de voorzitter van Brugge Kaasmarkt VZ2. Jean-Pierre van den Berge, bijzonder opgetogen dat de kaasmarkt dan uiteindelijk toch kon doorgaan, ondanks het eerdere afhaken van de hoofdsponsor.
1: Ja, ik ben daar eigenlijk zeer gelukkig en dankbaar voor dat we Brugse ondernemers gevonden hebben die echt die kaasmarkt op de reis wilden houden. En met de hoofdsponsor Oudendijk Kaas en een aantal Brugse ondernemers kunnen wij opnieuw een zeer waardige, goede kaasmarkt organiseren.
2: Ja, het is een unieke locatie waar jullie altijd kunnen organiseren.
1: Dat is inderdaad een unieke locatie. En ik herinner me nog dat de kaasmarkt vroeger 20 jaar geleden op het Vizaarpark was. En dat ik toen op vraag van burgemeester Moeilaar, wijlen burgemeester Moena, de plaats op het zand heb kunnen bekomen. En dat is inderdaad qua mobiliteit een veel veiliger situatie.
2: De hele dag door, hoogdag voor de kaas, de kazen, waaraan mogen we ons dit jaar verwachten?
1: Wel, er zijn een vijftigtal, goede 50 standen. En er zal een rijke variatie zijn van kazen, maar ook van wijn, bier en champagne. En ik denk dat die combinatie al een beetje inspeelt op later dan de biermarkt, waar men ook reeds een soort introductie maakt om met kaas een biertje te proeven.
2: Unieke dag eigenlijk, als de weergoden meezitten, maar enfin, laten we ervan uitgaan dat dat lukt. Het is typisch voor de Vlaming, de gastronomie zit in ons, het proeven, mensen komen erop af. Hè?
1: Ja, maar het is eigenlijk een dubbele kwestie nu, de weer, hè? Het weer. Het mag ook niet te warm zijn. Stel je voor dat we die hittegolf beleven, dan is dat absoluut minstens even slecht als dat het zou regenen. Dus maar, ik heb er alle vertrouwen in dat zeer vlot zal verlopen.
2: Er is ook altijd animatie op de Brugse Kaasmarkt. Het Blaaskapellenfestival is ook dit jaar weer van de partij.
1: Inderdaad, en dat is het werk van Jozef Alpaert, die telkens 5 blaaskapellen kan afvaarden hier. En ik heb vastgesteld dat zeer goed bijgewoond wordt door muziekliefhebbers. Dat is een meerwaarde.
2: Als voorzitter, trots wellicht op de organisatie, hoe beleeft u zo'n dag?
1: Wel, dat is eigenlijk een dag om te ontladen, omdat wij dan de inspanning, want elke maand wordt er eigenlijk verhaderd om dat bij te houden. En ik kan u verzekeren, dat is niet simpel om dat op dat oogniveau te houden, maar die dag valt dan eigenlijk het juk van mijn schouders.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanavond en vannacht veel wolken. Frontjes die doortrekken zijn niet echt superactieve fronten. Het is vooral veel bewolking. Met gaandeweg wel hier en daar is wat lichte regen of een bui. Maar grote hoeveelheden moet je niet verwachten. Wel weer redelijk winderig uit het zuidwesten. En die temperaturen die blijven extreem zacht. Minima 16, 17 graden zelfs. Dat is nog hoger dan de voorbije nachten. Dat zijn werkelijk heel opmerkelijke minimale waardes. Het is echt heel opmerkelijk hoe gemakkelijk die max, die minima beter gezegd, ja, telkens toch weer erin slagen van die 15 graden te bereiken in de nacht en daar zelfs fors te blijven boven zitten. Ook morgen de lichtwisselvallige dag met redelijk wat wolken. Soms is wat gedruppel of een bui, maar geen grote hoeveelheden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapellenfestival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: Op het voormalige bedrijfsterrein Petroleum Zuid in Antwerpen is de nieuwe gevangenis geopend, evenwel zonder gevangenen. Begin november zouden de eerste 80 er hun intrek kunnen nemen. In totaal moet de nieuwe instelling 500 plaatsen bieden en zo de overbevolking in de oude Antwerpse gevangenis helpen oplossen. Die gevangenis moet onvoorzien nog langer open blijven. Het gevangeniswezen krijgt intussen het personeelstekort maar niet ingevuld. Er komen snel jobbeurzen om de broodnodige 180 extra gevangenismedewerkers aan te werven. Twee politiemensen van de zone Brussel-hoofdstad Elsene zijn vanmiddag gewond geraakt toen ze een verdachte wilden controleren in de Matongé-wijk. De agenten van een fietspatrouille kregen het aan de stok met een dertigtal mensen met migratieroutes die de controle wilden beletten. Uiteindelijk konden ze de verdachte arresteren, maar die gedroeg zich erg weerspannig. Een van de agenten is voor langere tijd arbeidsongeschikt. Bij het kabinet van Vlaams minister voor Omgeving Jo Broens van CD&V hebben diverse natuurorganisaties vanmiddag actie gevoerd. Ze willen druk zetten op de minister om 8 miljoen euro aan werkingsmiddelen toe te kennen. Met die fondsen zouden de verenigingen vanaf januari hun nieuwe vijfjarenplannen kunnen bekostigen. Maar Broens heeft de beslissing al meermaals uitgesteld. De organisaties noemen de onzekerheid onhoudbaar en wijzen op het belang van hun activiteiten voor ons milieu. En in de Ronde van Spanje is rit 11 in een massaspurt geëindigd en de jonge Brit Matthew Brennan was daarin opnieuw de snelste, al voor de derde keer deze Vuelta. Wout van Aert piloteerde zijn ploeggenoot opnieuw voortreffelijk. De Fransman Coquard was tweede en onze landgenoot Jordi Meus derde. Van Aert was zelf nog vijfde en pakt belangrijke punten met het oog op de puntentrui. Enric Mas blijft aan kop in de stand. Het blijft vooral bewolkt vanavond met hier en daar kans op licht gemiezer. Morgen begint nog wisselvallig, maar daarna komt er droger weer aan met zonnige perioden. En we halen ook weer 24 graden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
3: Dit is VBRO.

We zitten in een periode van lichte wisselvalligheid en voorlopig blijft dat zo. En laat ons eerlijk zijn, die temperaturen die zijn niet meer zo extreem als deze zomer, maar het is absoluut niet koud en dat blijft ook zo de komende dagen. Vandaag is die 20, 22 graden, weerbeeld dat wel wat aftakelt. Meer wolken gaandeweg de dag, meer wind ook vooral weer uit het zuidwesten. En die wind, ja, die zorgt toch ook telkens weer voor uitdroging. Dus wat dan is gevallen, ja, dat verdampt dan ook weer. Met misschien een buitje in de kustregio, wie weet, maar veel zal dat allemaal niet zijn. Vanavond, vannacht bewolkt, storing die doortrekt, ook weer geen actieve. Wat gedruppel of een buitje, minima zacht, 17 graden alsof het niks is. En ook morgen veel wolken met zachte temperaturen, vooraan de 20 graden, maar wat gedruppel of een bui kan. Vrijdag zelfs nog warmer, gaan we naar 4, 25 graden. Ook weer met die buienkans, maar dat is allemaal maar lokaal en tijdelijk. En ook zaterdag een warme dag, minder warm dan, maxima vooraan de 20, maar ook dan kans op een enkele bui. Zondag zou het weer warmer kunnen worden, ook weer met een buienkans. Maar het gaat telkens maar om buien die hier en daar vallen en zeker niet overal. En ook begin volgende week zou dat het weerbeeld worden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Op het voormalige bedrijfsterrein Petroleum Zuid in Antwerpen is de nieuwe gevangenis geopend, evenwel zonder gevangenen. Begin november zouden de eerste 80 er hun intrek kunnen nemen. In totaal moet de nieuwe instelling 500 plaatsen bieden en zo de overbevolking in de oude Antwerpse gevangenis helpen oplossen. Die gevangenis moet onvoorzien nog langer open blijven. Het gevangeniswezen krijgt intussen het personeelstekort maar niet ingevuld. Er komen snel jobbeurzen om de broodnodige 180 extra gevangenismedewerkers aan te werven. Twee politiemensen van de zone Brussel-hoofdstad Elsene zijn vanmiddag gewond geraakt toen ze een verdachte wilden controleren in de Matongé-wijk. De agenten van een fietspatrouille kregen het aan de stok met een dertigtal mensen met migratieroutes die de controle wilden beletten. Uiteindelijk konden ze de verdachte arresteren, maar die gedroeg zich erg weerspannig. Een van de agenten is voor langere tijd arbeidsongeschikt. Bij het kabinet van Vlaams minister voor Omgeving Jo Broens van CD&V hebben diverse natuurorganisaties vanmiddag actie gevoerd. Ze willen druk zetten op de minister om 8 miljoen euro aan werkingsmiddelen toe te kennen. Met die fondsen zouden de verenigingen vanaf januari hun nieuwe vijfjarenplannen kunnen bekostigen. Maar Broens heeft de beslissing al meermaals uitgesteld. De organisaties noemen de onzekerheid onhoudbaar en wijzen op het belang van hun activiteiten voor ons milieu. En in de Ronde van Spanje is rit 11 in een massaspurt geëindigd en de jonge Brit Matthew Brennan was daarin opnieuw de snelste, al voor de derde keer deze Vuelta. Wout van Aert piloteerde zijn ploeggenoot opnieuw voortreffelijk. De Fransman Coquard was tweede en onze landgenoot Jordi Meus derde. Van Aert was zelf nog vijfde en pakt belangrijke punten met het oog op de puntentrui. Enric Mas blijft aan kop in de stand. Het blijft vooral bewolkt vanavond met hier en daar kans op licht gemiezer. Morgen begint nog wisselvallig, maar daarna komt er droger weer aan met zonnige perioden. En we halen ook weer 24 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Voormalig VTM-journaliste Christel Strubbe heeft onverwacht haar ontslag ingediend als directeur van Musea Brugge. Dat nieuws kwam dinsdag al in besloten zitting naar de gemeenteraad en werd woensdag officieel bevestigd. Het stadsbestuur reageert verrast, maar respecteert haar beslissing. Strubbe was directeur sinds 2025. Ze leidde een intens werkjaar met als hoogtepunt de opening van Kunsthal Brusk in mei. Onder haar leiding werden ook de contouren uitgezet voor een nieuwe organisatiestructuur. Maar die hervormingen zorgden intern voor weerstand. Volgens burgemeester Dirk de Vouw voelde Strubbe onvoldoende wederzijds vertrouwen binnen het directieteam. Onder meer rond dossiers zoals de renovatie van het Groeningen Museum. Het ontslag komt bovenop eerdere vertrekken van directeurs Elvira Velge en Anne van Oosterwijk, wat de politieke bezorgdheid vergroot. De toestand wordt zorgwekkend genoemd. Een opvolger zou intern gezocht worden. Op het einde van de Brugse gemeenteraad dinsdagavond liep het even mis. De zitting werd geschorst nadat groenraadslid Raf Reuze tijdens een interpellatie over illegale vakantiewoningen de naam noemde van collega-raadslid Marie Laremans van Vlaams Belang. Zij zou volgens Reuze 4 onvergunde vakantiewoningen mee uitbaten. Laremans kwam vorige week al in opspraak omdat ze volgens de stad niet langer in Brugge zou wonen. Ze werd ambtshalve uit het bevolkingsregister geschrapt en vecht die beslissing aan. Burgemeester Dirk de Vouw greep meteen in en ook gemeenteraadsvoorzitter Annick Lambrecht legde de zitting stil. Toen Reuze opnieuw namen noemde, werd het punt na een korte schorsing niet meer hernomen. De Visit Brugge-route-app pakt uit met een primeur. Voor het eerst lanceert de populaire stadsapp, goed voor meer dan 300.000 unieke gebruikers, een volwaardige fietstocht. Met fietsen tussen Brugge en Damme ontdekken bezoekers op eigen tempo het historische landschap tussen Brugge, Damme, Oostkerke en Hoeken. De lus van 29 kilometer combineert natuur, erfgoed en verhalen met onderweg 9 halteplaatsen vol tekst, foto's, video's en 360 graden dronebeelden. De route vertrekt aan de Dampoort, volgt het fietsknooppuntennetwerk en biedt ook een verkorte lus van 11 kilometer. De app geeft tips om af te stappen bij bezienswaardigheden en beide burgemeesters noemen het een ideale manier om de regio op een andere manier te leren kennen. De tocht kwam tot stand dankzij Visit Brugge, Westtour en Stad Damme. met stevige investeringen in nieuwe content. De fietstocht is vanaf 1 september exclusief beschikbaar in de gratis Visit Bruges-route-app in 6 talen. Een gratis fietsstuurlabel is af te halen in de toeristische infokantoren. In Brugge starten Stad Brugge en Kringwinkel Trats opnieuw de actie Geef je sportkledij een tweede ronde. Heel september staan op 7 locaties inzamelpunten waar inwoners bruikbare sportkledij en sportmateriaal kunnen binnenbrengen. Het initiatief wil sport toegankelijker maken en verspilling tegengaan. De inzamelpunten staan onder meer bij de Koude Keuken, de Xaverianen, Scharphout-Zieter Lissewegen, Wijkbibliotheek Dutzele en Huis van de Bruggeling. Bij de Averlo, de Xaverianen en Sport Vlaanderen blijven de boksen ook na september staan. Volgens Frederik de Pape van Kringwinkel Trat krijgt elk stuk een nieuwe bestemming. De spullen worden gesorteerd, hersteld en opnieuw verkocht. Hoe meer er binnenkomt, hoe meer Bruggelingen geholpen worden. En tot slot nog goed nieuws voor wie houdt van kerst. Want de bekende bloemenkunstenaar Frederik van Pamel zal vanaf eind oktober weer een kerstwinkel uitbaten in Brugge. Hij opent een zaak in het Zilverpand en zal ook daar de gevel weer aankleden, zoals we dat van hem in de Ezelstraat gewoon waren. Van Pamel verliet de Ezelstraat in januari van dit jaar. Hij moest het door zijn mindere gezondheid een tijdje kalmer aandoen. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. De winkel in het Zilverpand is een pop-up en blijft tot eind januari 2027. Je zal er een pak inspiratie kunnen opdoen voor de feestdagen. De kunstenaar zal ook het pleintje voor de winkel een extra touch geven.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

En daar zijn we weer terug, vrienden. Eddie Govert is mijn naam. VWRO, daar luister je naar. En we hoorden al de drie J's met Je zit in mijn hoofd. Maar we zitten klaar, zoals elke avond, op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 7 en 8 in de avond voor ons nieuwe programma, De Lage Landen. En we werken altijd met een thema. En het thema van vandaag, dat is gewoon meisjes. Dus je hoort liedjes waar altijd over meisjes wordt gezongen. En we gaan ermee door met Enzo, ook Raymond van het Groene Woud, en zo meteen Rita de Neve, maar met Vlaamse meisjes. Een liedje uit 1970. Geniet ervan. Lala.

Ook Daniel Dirk die zong al in 1969 over de meisjes. Meisjes van 16. En we gaan door met liedjes van Toost, Margriet Hermans, Raffaele Vertrunio en zometeen Danny D'Amaro samen met Paul Severs. Een mooi duetje hoor, mooie meisjes.

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Ah, echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen.

0: 70 82 52 62 of 0468 150935.
1: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Op het voormalige bedrijfsterrein Petroleum Zuid in Antwerpen is de nieuwe gevangenis geopend, evenwel zonder gevangenen. Begin november zouden de eerste 80 er hun intrek kunnen nemen. In totaal moet de nieuwe instelling 500 plaatsen bieden en zo de overbevolking in de oude Antwerpse gevangenis helpen oplossen. Die gevangenis moet onvoorzien nog langer open blijven. Het gevangeniswezen krijgt intussen het personeelstekort maar niet ingevuld. Er komen snel jobbeurzen om de broodnodige 180 extra gevangenismedewerkers aan te werven. Twee politiemensen van de zone Brussel-hoofdstad Elsene zijn vanmiddag gewond geraakt toen ze een verdachte wilden controleren in de Matongé-wijk. De agenten van een fietspatrouille kregen het aan de stok met een dertigtal mensen met migratieroutes die de controle wilden beletten. Uiteindelijk konden ze de verdachte arresteren, maar die gedroeg zich erg weerspannig. Een van de agenten is voor langere tijd arbeidsongeschikt. Bij het kabinet van Vlaams minister voor Omgeving Jo Broens van CD&V hebben diverse natuurorganisaties vanmiddag actie gevoerd. Ze willen druk zetten op de minister om 8 miljoen euro aan werkingsmiddelen toe te kennen. Met die fondsen zouden de verenigingen vanaf januari hun nieuwe 5-jarenplannen kunnen bekostigen. Maar Broens heeft de beslissing al meermaals uitgesteld. De organisaties noemen de onzekerheid onhoudbaar en wijzen op het belang van hun activiteiten voor ons milieu. En in de Ronde van Spanje is rit 11 in een massaspurt geëindigd en de jonge Brit Matthew Brennan was daarin opnieuw de snelste, al voor de derde keer deze Vuelta. Wout van Aert piloteerde zijn ploeggenoot opnieuw voortreffelijk. De Fransman Coquard was tweede en onze landgenoot Jordi Meus derde. Van Aert was zelf nog vijfde en pakt belangrijke punten met het oog op de puntentrui. Enric Mas blijft aan kop in de stand. Het blijft vooral bewolkt vanavond met hier en daar kans op licht gemiezer. Morgen begint nog wisselvallig, maar daarna komt er droger weer aan met zonnige perioden. En we halen ook weer 24 graden.
3: La, la, la, la. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Brugge. Stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse autonome bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
3: La, la, la, la. Dit is VBRO.
5: VBRO.
6: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

0: We draaiden nog even onze trotsplaat van de VBRO tussendoor. En voor deze week kozen we voor Luc Steno, Als de zon schijnt. Maar terug naar ons thema van vandaag, de meisjes. En over meisjes wordt gezongen door Freemout, ook Wiltura, Paul Severs alleen en zometeen Swoop. En die hadden het helemaal begrepen op meisjes met rode haar.
1: De Lage Landen met Eddy Govert.

De jongens van Yevgeny die hadden het begrepen op nieuwe meisjes. Ja, iedereen zijn smaak natuurlijk, hè. En daarmee zitten we bijna op het einde van ons programma. Je hoort nog opnames van De Meisjes en Dave Calbo. En die houdt van twee meisjes tegelijk. Dat zegt hij tenminste. Maar, wij moeten afscheid nemen. Morgen ben ik er terug, zelfde uur, zelfde tijd. En je kan me 's morgens ook al horen tussen 10 en 12 voor koffietijd. Tot morgen, bedankt om te luisteren en maak het nog een beetje gezellig, hè. Ciao, ciao.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Op het voormalige bedrijfsterrein Petroleum Zuid in Antwerpen is de nieuwe gevangenis geopend, evenwel zonder gevangenen. Begin november zouden de eerste 80 er hun intrek kunnen nemen. In totaal moet de nieuwe instelling 500 plaatsen bieden en zo de overbevolking in de oude Antwerpse gevangenis helpen oplossen. Die gevangenis moet onvoorzien nog langer open blijven. Het gevangeniswezen krijgt intussen het personeelstekort maar niet ingevuld. Er komen snel jobbeurzen om de broodnodige 180 extra gevangenismedewerkers aan te werven. Twee politiemensen van de zone Brussel-hoofdstad Elsene zijn vanmiddag gewond geraakt toen ze een verdachte wilden controleren in de Matongewijk. De agenten van een fietspatrouille kregen het aan de stok met een dertigtal mensen met migratieroutes die de controle wilden beletten. Uiteindelijk konden ze de verdachte arresteren, maar die gedroeg zich erg weerspannig. Een van de agenten is voor langere tijd arbeidsongeschikt. Bij het kabinet van Vlaams minister voor Omgeving Jo Broens van CD&V hebben diverse natuurorganisaties vanmiddag actie gevoerd. Ze willen druk zetten op de minister om 8 miljoen euro aan werkingsmiddelen toe te kennen. Met die fondsen zouden de verenigingen vanaf januari hun nieuwe vijfjarenplannen kunnen bekostigen. Maar Broens heeft de beslissing al meermaals uitgesteld. De organisaties noemen de onzekerheid onhoudbaar en wijzen op het belang van hun activiteiten voor ons milieu. En in de Ronde van Spanje is rit 11 in een massaspurt geëindigd en de jonge Brit Matthew Brennan was daarin opnieuw de snelste, al voor de derde keer deze Vuelta. Wout van Aert piloteerde zijn ploeggenoot opnieuw voortreffelijk. De Fransman Coquard was tweede en onze landgenoot Jordi Meus derde. Van Aert was zelf nog vijfde en pakt belangrijke punten met het oog op de puntentrui. Enric Mas blijft aan kop in de stand. Het blijft vooral bewolkt vanavond met hier en daar kans op licht gemiezer. Morgen begint nog wisselvallig, maar daarna komt er droger weer aan met zonnige perioden. En we halen ook weer 24 graden.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
2: De fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, Bosse Mandelroos. Gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel. Met Freek van der

0: Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel. 13 september. OC Mandelroos de Oosterrozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel. Met Play Today.
1: Laat los.
2: Dit is VBRO.

Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Wel zeg, zo goed gezind.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Oh, echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenssteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd over.

0: Het commando dat maandagnacht de massale overval op een boerderij in Gelderland in Nederland uitvoerde, is eerst samengekomen in Brussel, dat schrijven Nederlandse media. In een loods in de hoofdstad zouden ze zijn gebriefd en bewapend. Bij de schietpartij die volgde is een beveiligingsagent van het geviseerde gebouw doodgeschoten. Hij raakte twee agenten zwaar gewond. 35 verdachten uit het criminele milieu zitten intussen in hechtenis, onder hen ook Belgen, Fransen en Noord-Afrikanen. De Nederlandse politie heeft inmiddels ook wapens en diverse voertuigen in beslag genomen in het onderzoek. Vermoedelijk had de actie te maken met een afrekening tussen drugbendes. De oversterfte in ons land door de hitte afgelopen zomer ligt nog hoger dan aanvankelijk gedacht. Nieuwe cijfers van Gezondheidsinstituut Cienzano tonen voor de drie hittegolven samen 2.935 overlijdens meer dan normaal. De meeste hittedoden vielen tijdens de eerste hittegolf. Zaterdag 27 juni blijft de dodelijkste dag. Dan stierven 641 mensen op één dag tijd. Bij een schietincident in Jette bij Brussel zijn twee mensen opgepakt. Aan de schoten ging een discussie vooraf tussen groepen jongeren. Later bleken de schoten afgevuurd met een alarmpistool. Dat is inmiddels ook teruggevonden. Bij het incident raakte niemand gewond. Het parket van Brussel onderzoekt de zaak verder. En er is een grote opflakkering geweest van de natuurbrand in de Hoge Venen. Die opflakkering vond plaats in het noordoosten van het getroffen gebied. Er zijn helikopters ingezet en extra hulpdiensten ingeschakeld. Maar tegen de avond was het vuur weer onder controle. De provincie-gouverneur van Luik zegt dat waakzaamheid duidelijk geboden blijft. Grote delen van het gebied blijven voorlopig ook nog verboden terrein voor toeristen. In de nacht bewolking en lichte regen, minimaal tot 16 graden. Daarna een wisselvallige start van de donderdag, maar in de namiddag komen er zonnige perioden en kan het kwik naar 24 graden klimmen.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio, VBRO.

verkonden. Wat hij heeft bevonden. Arme president, weer werd een stem voor u gesmoord.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Wel, zeg, zo goed gezind. Het
1: zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Ah, echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.

moest heel mijn jong leven studeren. Ik werd computerspecialist. Kost het zodanig programmeren. Tot ik van toen nog blaas niet meer wist, bijvoorbeeld hoeveel mocht ik hier.

Ik had een us, het was een kasteelke, met vast tapijt en chic behang. Mijn moeder zei, het is een juweelke. En ik peisde, kijk, het is mijn gevang. Wil je elektrisch installeren?

mijn caravanhok verkopen. En mijn velo is hersteld. Ik leer weer te voeten lopen. De Côte d'Azur is afbesteld. Van mijn verjaardag, ik mag niet spoeven. Kreeg ik aan Tessiel binnen een kaart.

poe. Ze was jong, ze was net, ze was lief en koket. Ze was maagd, ze was sweet 17. Hij was oud, hij was dik, hij was kaal, wat een sik. Hij was laag, hij was slecht en had een tik. Hij troonde haar mee naar zijn zondige flat en liet zijn verzameling zien. Postzegels. Hij dempte het licht en ook zijn stem en zei toen, zeg, wil je misschien een glaasje Madeira, my dear? Dat drink je toch voor je plezier? Ja, ik wil je niet dwingen als je dat soms dacht. Nee, geen alcohol op dit uur van de nacht, maar een glaasje Madeira, my dear.

Is gewoon stiekem je steeds weer haar lege glas vol en droomde reeds van succes. Hij gniffelde wat en dacht, dat gaat goed. En greep haastig de half lege fles. Een glaasje Madeira, my dear. Ik heb nog een heel mand flesje hier. En is het eenmaal open, dan blijft het niet goed. Dus drink maar eens uit, dan slaap je straks goed. Een glaasje Madeira, my dear. Dat is toch veel chiquer dan bier. Ikzelf, ik drink weinig, de hemel zij dank. Er gaan weken voorbij, zonder één druppel drank. Ik heb al zoveel al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Paradigida, taradadada, taradilide, paradigida, paradigida, ah. Toen dacht ze, bedrukt, net toen hij dacht, het lukt. Wat haar ma haar op het hart had gedrukt. Ga nooit met een vent die je nauwelijks kent. En ga nooit naar zijn appartement. Ze rende in paniek met haar jas naar de deur. Vloog 8 trappen af naar beneden. Ze rustte wat uit naast de deur van de lift. Die hij met een ruk opende. Een glaasje Madeira, my dear.

Trap op en trap af. Een glaasje Madeira, my dear. Het klonk haar nog na als een snier. Maar toen ze de volgende morgen heel vroeg met een lach op de lip.

is het gras, water om te drinken. Brood op de plank, een huis met een tuin, de kat heeft zich verstopt.

Irena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf ver als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken. De woorden blijven

naam. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we tezamen waren mijn laatste wilde haren en al mijn goede vrienden kwijt.

medisch spelen heeft geen zin. We wisten het van in het begin en het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn en je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan. En eindelijk zal je hebben wat je wou. En dat is goed, Helena, voor jou, Helena, voor jou.

wel de harde maar. Ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven. Het spijt me wel, ik doe je pijn, je komt het wel te

버려. Helena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht, misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samen rapen, terwijl jij ligt te slapen. Ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou, alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

Het commando dat maandagnacht de massale overval op een boerderij in Gelderland in Nederland uitvoerde, is eerst samengekomen in Brussel, dat schrijven Nederlandse media. In een loods in de hoofdstad zouden ze zijn gebriefd en bewapend. Bij de schietpartij die volgde is een beveiligingsagent van het geviseerde gebouw doodgeschoten. Hij raakte twee agenten zwaar gewond. 35 verdachten uit het criminele milieu zitten intussen in hechtenis, onder hen ook Belgen, Fransen en Noord-Afrikanen. De Nederlandse politie heeft inmiddels ook wapens en diverse voertuigen in beslag genomen in het onderzoek. Vermoedelijk had de actie te maken met een afrekening tussen drugbendes. De oversterfte in ons land door de hitte afgelopen zomer ligt nog hoger dan aanvankelijk gedacht. Nieuwe cijfers van Gezondheidsinstituut Cienzano tonen voor de drie hittegolven samen 2.935 overlijdens meer dan normaal. De meeste hittedoden vielen tijdens de eerste hittegolf. Zaterdag 27 juni blijft de dodelijkste dag. Dan stierven 641 mensen op één dag tijd. Bij een schietincident in Jette bij Brussel zijn twee mensen opgepakt. Aan de schoten ging een discussie vooraf tussen groepen jongeren. Later bleken de schoten afgevuurd met een alarmpistool, dat is inmiddels ook teruggevonden. Bij het incident raakte niemand gewond. Het parket van Brussel onderzoekt de zaak verder. En er is een grote opflakkering geweest van de natuurbrand in de Hoge Venen. Die opflakkering vond plaats in het noordoosten van het getroffen gebied. Er zijn helikopters ingezet en extra hulpdiensten ingeschakeld. Maar tegen de avond was het vuur weer onder controle. De provincie-gouverneur van Luik zegt dat waakzaamheid duidelijk geboden blijft. Grote delen van het gebied blijven voorlopig ook nog verboden terrein voor toeristen. In de nacht bewolking en lichte regen, minimaal tot 16 graden. Daarna een wisselvallige start van de donderdag, maar in de namiddag komen er zonnige perioden en kan het kwik naar 24 graden klimmen.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Op zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen
3: van 8 tot 10
2: op zijn zondags.
4: Je sluit je ogen niet mee.
5: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
6: Er moet je nu toch een stomme ezel voor zijn.
2: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
7: Abemus Abab.
2: Rudy Meins neemt je mee.
8: Nu voel ik mij in topconditie, zeg.
9: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
2: Zondagmorgen
3: van 8 tot 10
2: op zijn zondags bij VBRO.
10: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag. La, la, la, la. Dit

niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapellenfestival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

Kijk op www.vbro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.